0: lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een treurende muziekboom. Je hoort het goed. Een muziekboom die verdrietig was. Het begon allemaal zo. Er was eens een wolf die snakte naar een hapje roodkapje.
1: Het is leuk om een lied te zingen in het bos, in het bos.
2: Kijk, mijn aanstaande maaltijd nou toch eens blij bloemen plukken.
3: Oh, hallo.
2: Ja, dag. Als je zingt, kon ik haar maar meenemen naar een plek diep in het donkere bos, waar geen pottenkijkers zijn. Als je zingt, dat is het. Ik ben geniaal.
1: Uit mijn hoofd.
2: Hallo.
1: Dag, meneer de wolf.
2: Je zingt leuk. Ik ken iemand die je daar een enorm plezier mee zou doen.
1: Ja? Ik mag van mijn moeder niet met vreemde wolven praten.
2: Je moeder heeft groot gelijk. Jammer alleen voor die zielige muziekboom.
1: Muziekboom?
2: Ken je die niet?
1: Nee.
2: Staat ergens diep, diep, diep in het donkere bos.
1: Oh.
2: Alle liedjes die in de lucht hangen, vangt hij op. Ja, zo kan hij de muzieknoten aan zijn takken laten groeien.
1: Maar waarom is de muziekboom zielig?
2: Hij heeft al een tijd geen mooi liedje gehoord. Nog even en hij is al verdorren van verdriet.
1: Ik wil de muziekboom beter maken. Waar staat hij?
2: Ga vanavond naar de rand van het diepe donkere bos. Ze zeggen dat je hem daar kan horen jammeren.
0: Het diepe, diepe, donkere bos. Daar was Roodkapje nog nooit geweest. Ze vond het best eng. Maar een sprookjesbos zonder muziek, dat kon ze zich niet voorstellen. Ze moest de muziekboom een liedje gaan brengen.
1: Geen gejammer. Hoe klinkt de jammerende muziekboom eigenlijk?
4: Ach en nee!
1: Daar is hij!
4: Jammer de bammer!
1: Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing, als ik zing. Als ik zing, word je zo weer vrolijk. Als ik zing.
2: Mooi, maar te zacht. Kom iets dichterbij, Roodka, onbekende jonge dame.
1: Voor een lied vraag je naar Roodkapje elke keer. Lieve boom, ik zing graag en
2: nog
1: het is...
2: Nog een ietsie, pietsie dichterbij.
1: Dank je wel dat je ons muziek geeft elke dag, elke dag.
5: Roodkapje, wat doe je daar?
3: Jij lijkt mij zo verdwaald als een vis in een hooiberg.
1: Dit is de muziekboom. Hij zorgt voor de sprookjesbosmuziek. Maar dan moet ik hem eerst beter zingen.
3: Een boom geeft appels, kersen, peren, maar deze hier kan musiceren?
2: Roodkapje zong net een liedje voor me, maar ik moet nu even alleen zijn met de jonge dame, omdat ik haar een heel mooi, maar heel moeilijk lied moet leren dat alleen gezongen kan worden door kleine meisjes met rode kapjes.
1: Maar hoe gaat het dan?
4: Nou, tja, kijk...
5: Zing het dan?
1: Ja.
5: Of ben je geen echte muziekboom?
2: Zeker wel. Het gaat ongeveer zo. Wie mooi wil zingen, heeft een goede zangstem nodig. Om zuiver te zingen moet je goed oefenen.
5: Nou inderdaad, muziekboom. Goed blijven oefenen.
3: Zulke liedjes maken iedereen ziek.
1: Als je dit wil horen, kan je beter vragen of de wolf een keertje voor je komt zingen.
5: Ja, die zingt net zo lelijk.
3: Misschien muziekboom nog een beetje verkouden.
0: De wolf heeft nog dagen lopen janken, zoals alleen wolven doen. En van de muziekboom heeft niemand ooit nog iets gehoord. En toch zit het sprookjesbos gelukkig nog vol met liedjes. La la la la la la la la la. Goed, laat de een maar zingen en de ander verhalen vertellen. Zo was er ooit een verhalenverteller. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
1: Hallo.

Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen. Diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg. Deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
2: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
2: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks.
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
2: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
2: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
2: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
2: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. Oh, Grietje. We zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
2: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: Oh Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
2: Dank je.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oh, als dat Roodkapje en Klein Duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
3: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
3: Ja, ja.
1: Klein Duimpje is Hans en ik ben Grietje.
2: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
3: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
2: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans, ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè? Dan zal ik jou eens net doen, of ik...
2: Nee,
3: jou ga vetmest, hè?
2: Wil ik helemaal niet.
3: Zo, heb ik het zo goed gedaan, kindlie?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
2: Groot kapje, help, help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
3: Oh, ik zou Groot Kapje willen zijn. Met zo'n mooi gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
3: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
3: Oh, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Groot Kapje dol op.
3: Oh, ja.
1: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Groot Kapje van je huisje gesnoept had?
3: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
1: Waar wacht je dan nog op?
3: Hè?
1: Naar binnen. Brood bakken.
3: Maar ik...
1: De vloer vegen.
3: Maar
1: de kat eten geven.
3: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
1: Snel, voordat de heks terugkomt.
2: Ja, wegwezen.
3: Hé, kom terug. Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug. Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Oh, help.
1: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
2: Ja.
1: Maar nu moeten we naar huis.
2: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
1: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
0: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

Bumbalu. Bima bu. Bumbalu. Tumbi, tumbi, tumbi, tumbi.

Nou, ja, ging het nog even weer mis. Ja, dat kan gebeuren. Maar nu zijn we er helemaal. Dit is Hallo Kids Radio met de ochtendshow. We hadden wat technische storingen. En ja, misschien heb je het net al gehoord, want ik zat dwars door het liedje heen. De achtbaan. David is vandaag jarig. Nou, David, door de storing lukt het niet helemaal om jou te bellen. Maar wat ik wel kan proberen, is dat we jou vanmiddag gaan bellen in de middagshow Hallo Weekend. Dus dat komt helemaal goed. David, van harte gefeliciteerd met je zevende verjaardag. Ga ik ondertussen even door met liedjes draaien.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow. Ah!

0: Nieuwsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Nou, een hartelijk goedemorgen. Dit is Hallo Kids Radio met storing. Wat een storing vanochtend. Misschien is het wel de hittegolf. Ja, want die hittegolf die is al lang bezig. Maar goed, dan ben ik er alsnog. En David, ik heb het al gezegd. We gaan je vanmiddag nog even proberen te bellen. Maar van harte gefeliciteerd met je verjaardag. 7 jaar geworden. Nou, verder vandaag dus. Heter, heetst. Het wordt vandaag 33 graden. Dat betekent misschien een petje op, insmeren, niet vergeten. Veel water drinken en natuurlijk een ijsje. Nou, ik reed gisteren even langs de ijsboer. Daar stond een rij. Ja, dat was natuurlijk overal zo, want iedereen wil een waterijsje. En of dat nou een Cornetto is of een Magnum of een meloenijsje. Oh, die zijn ook lekker. Die hebben wij in de koelkast liggen. Dat maakt niet uit, maar ja, dat wordt natuurlijk wel smikkelig geblazen. Vanmiddag trouwens tussen 4 en 6. Mayoni en ik op de radio met een zomerse uitzending. Bijna vanuit het zwembad.

0: Nou, het is de hoogste tijd om naar school te gaan. En wat voor dag? Ik ben heel benieuwd. Ik hoorde gisteren al van de basisschool waar ik in de buurt woon. Dat ze eerder naar huis mogen. Ja, dat snap ik wel. Want dan kun je lekker in het zwembad gaan liggen. Nou, wat je ook gaat doen op school. Zorg inderdaad voor dat je genoeg drinkt. En dat zal de juf of meester vast ook regelen natuurlijk. Een ijsje. Ja, dat is toch lekker. Ik zit even te twijfelen. Een raketje of een meloenijsje? Nou goed. Veel plezier op school. Vanmiddag dus tussen 4 en 6. Dan zijn Marjoni en ik weer op de radio met het programma Hallo Weekend. En technisch gaat het dan hopelijk helemaal goed. En gaan we een paar dingetjes inhalen. En natuurlijk heel veel zomerliedjes. Oké, het naar schoolalarm. Ik zet de megafoon aan. Klik, daar gaat hij.
1: Test 1, 2. Veel plezier op school. Groetjes aan de juf en meester. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1, naar school toe!

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Op die speciale dag zat de wolf namelijk weer eens tevergeefs achter Roodkapje aan.
1: Help!
2: Weer niet gelukt. Ja, ik word natuurlijk ook een jaartje ouder. Maar toch vind ik het niet eerlijk.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen.
2: Oh, ook dat nog. Heb je hem ook weer?
3: Beste wolf, laat mij je helpen. Kan ik jou verdriet soms helpen?
2: Ja, ik ben vandaag jarig. Oh. En ik had er zo op gehoopt dat Roodkapje deel wilde zijn van mijn feestmaal. Maar ja, ik heb ook altijd pech. Kon ik maar één keertje dat Roodkapje vangen. Of klein duimpje. Of desnoods één van die kleine geitjes.
3: Ach, best wolvenbeest. Ik gun zelfs jou je verjaardagsfeest. Als cadeau vervul ik jouw verlangen. Jij kan vandaag iedereen vangen.
2: Ach, laat ook mij.
4: Wat zeg je nou? Dat is een grapje zeker. Dat is onverwacht. Ik kan het bijna niet geloven. Maar ja, als die bloemenfluiter het zegt, kan het allicht proberen.
5: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.
4: Ja, dat dacht ik dus niet.
5: Ah, de wolf!
4: Hier jij!
5: Blijf van me af! Ja.
4: Wat zeg je me daarvan?
5: Ga weg!
4: Die tovertulband heeft woord gehouden. Dat wordt feest. Er is een gejarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben ik.
6: Wat ben jij, ik verpraat vrolijk.
4: Ja, ja, ik ben jarig en alles zit eens een keertje mee. Ik kan vandaag iedereen vangen die ik maar wil.
5: Nee.
4: Zo staat je goed, die streepjes. Zeg, wil jij Roodkapje en haar vriendjes bewaren in dat mooie hokje van je, tot ik tijd heb om ze op te eten?
6: Oh, dat is best. Maar dan wil ik wel straks mee smikkelen en smullen.
4: Geen probleem. Er komt nog een klein duimpje en wat geitjes. Zo, dan ga ik nu de rest even halen. Toedeloe.
6: Zo, meisje. Laat me je vinger eens voelen.
0: Dankzij de belofte van de fakir kreeg de wolf iedereen te pakken.
4: Kijk eens aan, de voorafjes.
7: Nee.
4: Ja. Zelfs die zeven muilslaars hielp hem niet. Hij zat weer in de klok.
7: Help.
4: Maar ja, ik wist waar de klepel hing. Zo, en de laatste.
7: Help.
4: Nou, ik heb wel honger gekregen hoor, van al dat jagen.
6: Hoppa. Dat komt mooi uit. Mijn keteltje staat al lekker te bubbelen en te borrelen.
4: Mooi, zullen we dan maar beginnen? Hé, wat doe jij hier? Het is een diner voor twee hoor.
3: Beste wolf, jij moet iets weten. Mijn kleine vriendjes... mag jij niet op gaan eten.
4: Hé, maar je had me toch gezegd dat ik iedereen mocht vangen?
3: Ja, en die belofte heb ik ook niet gebroken. Maar over opeten is niet gesproken.
6: Hé?
3: Mijn beste vriend, die kleintjes mag je niet verslinden. Daar kan ik mij niet in vinden. Daarom krijgen zij nu vliegend vlug allemaal hun vrijheid terug.
4: Maar, wacht even, joh. Het is niet eerlijk. Oh, het is het niet.
8: Zeg, wat is hier aan de hand?
4: Mijn verjaardagsmaal is er net vandoor gegaan.
8: Oh, dat is spijtig. Maar ben jij jarig dan?
4: Ja.
8: Amai, en ik heb helemaal geen cadeautje bij me. Ah, wel hier.
6: Hey, wat doe je nou?
8: Het komt uit een groot hart, zullen we maar zeggen. Hè?
4: Ik wilde zo graag een geitje.
8: Wat een zuurkaas, zeg. Dan niet, hoor. Salut.
4: Ach, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Ja, zo kreeg de wolf een hongerige maag voor zijn verjaardag. Net goed. Als hij een beetje had nagedacht, had hij natuurlijk moeten weten dat de fakir hem nooit klein duimpje en zijn vriendjes op zou laten eten. Dat doet me trouwens denken aan. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.

Tieltrum bij je? Oh, hij gaat gelijk zoeken. Mo, ik ben al voorzichtig. Hey, hey, oh. Ja, oh, je hebt hem. Oké, daar komt hij. Ja, leuk, leuk, dit. Hartstikke leuk.

je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was Zoentjesdag. Die dag geven de Sprookjesbosbewoners elkaar een zoen als ze elkaar tegenkomen. Assepoester had lang naar deze dag uitgekeken.
1: Mijn lieve, lieve prins, wat mis ik je. Mwah! Het is Zoentjesdag vandaag. En mijn prins is ver, ver weg. Oh. Gelukkig heb ik veel vrienden in het Sprookjesbos. Ik ben benieuwd wie ik als eerste een zoen mag geven.
2: Ja, dag prinses Assepoester. Eindelijk iemand. Ik heb vandaag nog niemand gezien.
1: Dag meneer de ezel. Vrolijke Zoentjesdag.
2: Oh, is het weer van datum?
1: Ja, leuk hè? Iedereen die ik tegenkom krijgt een kusje van mij.
2: Oh, ja, ja.
1: Jammer, je staat te hoog. Je zal tevreden moeten zijn met een handkusje.
2: En jij met een knipoog. Nou, hopelijk maak ik je prins niet jaloers.
1: Nee hoor, op Zoentjesdag mag het. Dag! Wat raar, het bos lijkt wel uitgestorven. Joho! Is er iemand?
3: Wanneer komt Assepoester nou naar buiten?
4: We willen een kusje.
5: Ja, ja, ik wil ook.
6: Ja, anders ik wel.
0: Maar de meeste Sprookjesbosbewoners hadden eigenlijk een hekel aan Zoentjesdagkusjes. Ze proberen zich op die dag dan ook niet te vertonen.
2: Nou, hopelijk vinden ze me hier niet.
1: Eindelijk iemand.
2: Prinses Assepoester.
1: Eindelijk iemand die ik een zoen kan geven.
2: Ja.
1: Mwah.
4: Zal ik me hier verstoppen?
1: Meneer de Reus, wat een verrassing.
4: Assepoester.
1: Waar zijn de anderen nou? Misschien gewoon thuis gebleven. Hallo, is er iemand thuis?
7: Nee hoor, niemand.
1: Maar ik hoor u toch?
7: Nee hoor, je vergist je. Hier is niemand.
1: Kom nou mevrouw de heks, u houdt me voor de gek.
7: Ik hou niemand voor de gek. Ik ben niet thuis.
1: Maar nu ik u zie, moet ik u toch een kusje geven. Dat hoort zo op Zoentjesdag.
7: Hebba!
0: Assepoester gaf haar een kus. Maar de heks heeft natuurlijk een hekel aan zoenen en kusjes. Ze houdt niet van liefdoenerij. Daarom besloot ze zich op een betere plaats te verstoppen. Ver, ver weg in het bos.
7: Zo, nu ben ik heel diep in het bos. Hier komt nooit iemand. Dan heb ik geen last meer van dat kleffe gedoe.
1: Hè? U weer?
7: Wat doe jij hier nu weer?
1: Nou ja, ik loop Sprookjesbosbewoners te zoeken. Maar het lijkt wel of iedereen verstoppertje speelt.
7: Ik geef ze geen ongelijk.
1: Wat kan u soms grappig zijn. Nou ja, er zit niks anders op.
7: Nee hè, niet weer!
0: Maar Assepoester liet de heks geen keus. Het was Zoentjesdag, dus er moest en zou gezoend worden. Die arme heks kon het echt niet langer verdragen.
7: Ik vertrek uit het Sprookjesbos en ik kom pas terug als deze vreselijke dag voorbij is. Al dat gesnek en gesmakker. Hoppa, ba, ba.
8: Oh, nee.
9: Oh, nee.
0: Ja, lieve kinderen. De wolf, de reus en de heks waren alle drie op de vlucht voor het gekus op Zoentjesdag. En nu moesten ze elkaar zoenen. Nou, nou, nou, dat was met tegenzin. Gelukkig voor Assepoester waren er ook Sprookjesbosbewoners die wel van een kusje hielden. De kabouters bijvoorbeeld. Ze hebben niet voor niets staan wachten bij het kasteel. Ze kregen allemaal een smakkerd van Assepoester. Dat doet me denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: De leukste kidszender van Nederland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Super Woezel. Vandaag is een heel bijzondere dag. Want Woezel is niet zomaar Woezel. Hij heeft vandaag zijn masker op en zijn speciale cape. Vandaag is Woezel Super Woezel.
1: Tada! Hier is Super Woezel. Ik kom iedereen redden. Eens kijken, waar zou ik beginnen? Zonder Super Woezel gaat alles fout. Want dan zou... Hé! Hey, Tante Perenboom hangt helemaal scheef. Straks valt ze om. Ik moet haar redden. Dit is echt iets voor Super Woezel.
2: Woezel, wat doe je? Er is een peertje gevallen op de tulpjes. Pas toch op, straks doe je nog iemand pijn.
1: Ja, maar tante, ik heb je gered hoor. Je viel bijna om. Ik ben Super Woezel.
2: Super Woezel? Oh ja. Nou, ik hoef niet gered te worden hoor. Ik deed gewoon even een dutje. Ga jij nou maar kijken of je iemand anders kunt redden, mal hondje.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh, grappig. Super Woezel.
1: Wat is er aan de hand met Vlindertje? Wat beweegt ze haar vleugeltjes snel? Oh, ze zit vast in de struik. Ze is helemaal in paniek. Ik moet haar helpen. Dit is echt iets voor Super Woezel.
3: Wat doe je? Die bloemetjes ruiken zo lekker. En je hebt ze allemaal kapot gemaakt. Helemaal niet leuk hoor.
1: Niet leuk. Maar Vlindertje, ik wilde je redden. Nou, dat redden is nog niet zo makkelijk.
3: Kijk daar. Daar heb je Buurpoes. Ze valt bijna van het muurtje. Ik moet haar redden. Hou vol, Buurpoes. Hier is Super Woezel.
4: Miauw, miauw.
5: Wat doe je daar nou, stomkop? Ik had bijna een muis te pakken, hoor.
1: Nou zeg, ik ben Super Woezel, hoor.
4: Miauw.
5: Super Woezel? Super Stomkop zal je bedoelen.
1: Mal hondje. Helemaal niet leuk. Super Stomkop. Jullie zijn zelf allemaal super niet leuk.
4: Wat is er aan de hand, Woezel?
1: Niemand in de tovertuin snapt dat ik Super Woezel ben, Pip. Iedereen wordt boos als ik probeer te helpen. Nou, deze Super Woezel helpt helemaal niemand meer.
4: Piep, piep, piep, piep, piep. Hallo, hondje. Wat hoor ik? Ben jij Super Woezel?
1: Ja. Dat ben ik. Of ben je ook boos op me?
4: Nee, helemaal niet. Dank je wel dat je die poes hebt weggejaagd. Je hebt me gered. Je bent echt Super Woezel.
1: Echt waar? Ha, zie je wel, Pip? Ik ben het echt, hoor. Ik ben
6: Super Woezel.
7: Redder van de tovertuin.
0: Wat is Woezel toch een grappige kleine held. Het valt echt niet mee om altijd iedereen te redden. Gelukkig is dat in de tovertuin ook helemaal niet nodig. Maar mocht dat wel zo zijn, dan is daar altijd nog Super Woezel.
8: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Ik vind je radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de wolf op weg naar het huisje van grootmoeder.
1: Trek maar aan het touwtje, dom-di-dom-di-dom. Hé, wat is dat nou?
2: Het lijkt hier wel een rommelmarkt.
3: Wat fijn dat je ons komt helpen met de voorjaarsschoonmaak van oma's huisje.
4: Ik vind het leuk. Dat is toch een beetje net als vroeger. Maar waar is je oma eigenlijk?
3: Die zit een weekje in een hotel. Is even lekker weg. Het is een verrassing.
1: Een rood hapje kan ik wel vergeten zolang Assepoester in de buurt is. Maar oma verrassen, dat is wel een goed idee. Zo, nu moet ik alleen het hotel nog even zien te vinden. Hey, Langnek, help eens even. Ik ben op zoek naar het hotel.
5: Oh, dat zal niet meevallen. Je kunt het Sprookjeshotel alleen vinden als je het verdiend hebt.
1: Oh.
5: Door hard te werken, bijvoorbeeld.
1: Ja, ik werk toch altijd hard? Gisteren heb ik nog achter de 7 geitjes aangejaagd.
5: Ik bedoel meer iets als een goede daad of zo. Bijvoorbeeld iemand helpen.
1: Iemand helpen? Mm-hmm. Ik? Ben je soms op het hoge achterhoofd van je gevallen?
5: Als je iemand helpt, dan wijst de weg naar het hotel zich vanzelf. En er zal toch wel iemand zijn in het Sprookjesbos die je hulp kan gebruiken?
1: Roodkapje, dat is toch veel te zwaar voor je? Laat mij dat maar dragen.
3: U? Maar waarom zou je dat doen?
1: Om je te helpen, natuurlijk.
4: Helpen? Dat is toch niks voor jou?
1: Nou, volgens mij kunnen jullie wel wat hulp gebruiken, toch?
3: Tja, als u het zo zegt.
1: Zo, nou, niet zeuren. Waar moet het naartoe?
3: In de kamer, bij de open haard.
1: Zo.
3: Zet de klok maar in de rechterhoek.
1: Ja.
3: Die moet op het ronde vloerkleedje.
1: Oké.
4: Maar het kleedje moet nog wel even uitgeklopt worden.
1: Oh.
3: Ik moet onder het bed vegen. Kunt u het even verschuiven?
1: Ja, dat kan wel. Zeg, hoeveel schoteltjes heeft je oma eigenlijk?
4: Zo, het bed kan weer op zijn plek.
1: Zo, zijn we nu eindelijk klaar?
3: Bijna, maar de rest kunnen we zelf wel.
1: Oh.
3: Dank u wel. Oma zal zo blij zijn als ze thuis komt.
1: Nou.
4: Ik had dit echt niet van je verwacht.
1: Nee, ach, ik zit nu eenmaal vol verrassingen. Nou... Dan ga ik maar eens. Zo. Hé. Nou, ik heb grootmoeders huisje helemaal schoongemaakt. En ik... Ik zou nu wel...
5: Nou, volgens mij heeft de wolf het wel verdiend om even lekker weg te zijn.
0: Samen legden Langnek en de fakir de slapende wolf op het tapijt. De wolf was in zo'n diepe slaap dat hij zelfs niet wakker werd toen ze hem op bed legden. Maar de volgende dag...
1: Zo, je gaat toch niet boven een lekker dutje op... Een lekker zacht bed. Maar waar ben ik eigenlijk? Dag, puntmuts. Zeg, waar ben ik?
6: Je bent in het Sprookjeshotel.
1: Echt waar? Oh, Langnek had gelijk. Geweldig. Tijd om grootmoeder te verrassen. Waar is haar kamer?
6: Grootmoeder is al naar huis.
1: Wat? Hoe kom je daar nou bij? Ze zou hier de hele week blijven.
6: Ja, dat was ook de bedoeling. Maar Roodkapje was veel eerder klaar met de grote schoonmaak dan ze had gedacht. Dus is grootmoeder eerder naar huis gegaan.
1: Eerder naar huis? Oh, omdat ik haar zo goed geholpen heb, natuurlijk.
6: Hij zal nog wel moe zijn van al dat werk.
0: Ja, de wolf kon mooi fluiten naar zijn hapje. En grootmoeder, die kwam heerlijk uitgerust terug in een schoongemaakt huis. En dat is maar goed ook, want er was eens een keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio, ik vind jullie het allerliefste. Groetjes, Felix.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen.

0: Kids Radio is de beste radio ooit.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Chak-laka-ba-boom-ba-laka-boom-chak.
1: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah. Come on, get

0: 3, 2, 1. De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
1: Oelai, la la la, ik word daar zo moe van la la la.

0: wil ik Bertus Badiet alles leren over iets heel belangrijks op een schip.
1: Over de zeilen.
0: Nee.
1: Over het kraaiennest.
0: Ook niet.
1: Over het roer.
0: Weer fout, Bertus.
1: Zeg, waar wil jij me dan iets over leren?
0: Aha. Ik wil jou alles leren over het touw.
1: Het touw? Saai.
0: Hoezo saai?
1: Zeg, Piet Piraat, wat kan je me nu nog leren over een touw?
0: Alles? Jongen, het touw. Het touw, dat is het belangrijkste instrument op een schip. Jongen, toch, het anker hangt vast aan een touw. De netten worden gemaakt van touw. Zonder een touw is een piraat niks. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder touw is zoals een jas zonder mouw.
2: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
3: Bombaloo, kiddy kiddy.
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
2: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Wij plukken de dag op ons eiland in de zee.
1: Wij plukken de dag, ook al valt dat soms niet

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

0: debietpiraat?
1: Maar nee, Bertus, natuurlijk is niet alles oké. Onze vlag is stuk. Zo kan de scheve schuit toch niet verder varen, jongen.
2: En waarom niet? Het is toch maar gewoon een vlaggetje?
1: Nee, Bertus.
0: Een stom stukje stof?
1: Nee, Bertus.
0: Is die vlag dan zo belangrijk?
1: Nee, Bertus. Ja, ja, Bertus. Natuurlijk, jongen, een vlag is heel belangrijk. De Gouden Raad van Piet Piraat. Door het hijsen van hun vlag zeggen piraten op zee elkaar gedag.
0: Wow, dat wist ik niet. Maar het klinkt wel heel logisch eigenlijk. Ah ja, want je kan toch moeilijk van het ene schip naar het andere schip hallo roepen, want dat zou niemand horen.
1: Helemaal juist, Bertus Bandiet.

0: In mijn paddenstoel is altijd plek voor een vriend.
1: Heb je alles bij je?
2: Aha.
1: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: Zo, als de zon schijnt, dan zijn we erbij. Het is vrijdagmiddag. Nou, alles doet het weer. Vanochtend hadden we wat technische problemen. Dit is Hallo Weekend. Oh, wacht even, daar sta ik jou nog niet aan. Ja, nou sta je ook aan.
1: Ja, we moeten dit meteen even uitleggen. Jij zit voor één keer achter de knopjes.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En dan gaat het mis. Maar jij leidt mij ook wel eens af, hoor. Dus, het is vrijdagmiddag. Het is hartstikke warm. Nou valt het nog mee. Wij zitten binnen in onze radiostudio. Ik had me op alles voorbereid. Ik had twee setjes kleding meegenomen.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk, je weet maar nooit. Maar het valt mee.
1: 25 graden.
0: 25 graden, ja, inderdaad. Dat is
1: er
0: te doen. Nou, loop even naar buiten toe, zometeen op het balkon.
1: Dan
0: voel je, och, dan voel je hoe heet het is. Het is in Limburg, had ik gezien, 37 graden.
1: Zo, ja. Nou, als we hier naar buiten kijken bij de studio, dan zien we dat de zon toch niet meer schijnt. Dus je zou denken, dan voelt het kouder.
0: Ja, maar dat hoeft niet, hè. Dat hoeft niet. Nee. Het kan drukkend warm zijn.
1: Ja.
0: En het, ik had al gelezen, het voelt aan als 40 graden.
1: Zo,
0: dus dat is pittig.
1: Nou, dan moeten
0: dus
1: wij eigenlijk niet klagen, hè, met de 25 graden bij ons in de studio.
0: Vind ik ook. Nou, vanochtend hadden we wat technische problemen. Daardoor eigenlijk bijna geen ochtendshow. Maar dat is allemaal opgelost. En nou, we zijn er weer bij en dat is prima. En wij moeten nog iemand gaan bellen.
1: Ja, want we hadden een verjaardag op de verjaardagskalender staan. Dat is niet helemaal gelukt door te bellen. Want technische problemen kan dus gebeuren. Dus Arnoud, zullen we dan zo even kijken of we dan toch nog kunnen bellen? Want het ding is namelijk, de jarige Job weet van niks. Dus voor hetzelfde geld is hij niet thuis.
0: Oh, dat is natuurlijk wel.
1: Ja, ik had dus moeten we even.
0: Ja, dat is helemaal waar.
1: Ja, maar dat kunnen we regelen van tevoren. Zetten we gewoon een liedje aan. Gaan we even ondertussen kijken of er iemand aan de andere kant zit van de telefoon. En daarna, hoppakee, komen we erin.
0: Ja, vind ik een goeie. Wat gaan we verder doen? Nou, we gaan natuurlijk battelen. We gaan moppen tappen. Dus heb je nou een leuke mop, een zomermop, stuur hem even in. We hebben extra veel zomerliedjes klaarstaan.
1: En ik heb voor jou een nieuw moppenboekje. Ik heb hem vorige week al gebruikt, maar jij hebt hem nog niet gebruikt.
0: Oh ja, die heet de
1: De Labra Cadabrador. Dat is een bekende naam voor een mop.
0: Nou, Roy, hoor je dat? Vaste luisteraar. Ik heb een nieuw moppenboekje. En die heb jij nog niet.
1: Nee. Ja, ik weet het zeker, want dit is namelijk een moppenboekje. Komt uit België.
0: Goed zo. Nou, hey, we gaan snel beginnen. Het is 4:10. Dit is

0: Nou ja zeg, wat een zomerhit is dit nu al, hè?
1: Ja.
0: De meneer heet Bauza, nooit van gehoord, maar nu wel.
1: En toch zijn er mensen die denken, ja, allemaal leuk en aardig. Maar wij vinden toch dat er een Nederlandse zomerhit moet komen.
0: Ja, nou, daarover gesproken.
1: Het is natuurlijk geen Nederlander, dus ja.
0: Nee, daarover gesproken. Nou, dat is wel leuk, want ik heb niet echt zomerhits. Maar ik heb 3 liedjes meegenomen. Mag je straks even bepalen wat jij het leukste vindt.
1: Ja?
0: Die over het voetbal gaan in Amerika.
1: Ja, maar dat hebben we toch al, dat is Shakira.
0: Nee, maar dit zijn Nederlandse liedjes.
1: Oh, ja, die dus proberen dat hoor allemaal zo. De nieuwe Viva Hollandia te worden.
0: Ja, natuurlijk. Dus, even voor de goede orde. Ja, we zitten natuurlijk in een nieuwe studio. Is allemaal nog een beetje wennen. Ik zit voor het eerst sinds lange tijd weer eens achter de knopjes. Nou, dan weet je het wel.
1: Ja, dus ik wil meteen al luisteraars even te roepen. Kan het kloppen dat Arnoud achter de knoppen zit?
0: Nou ja, zeg. En ik zit het langst bij de radio.
1: Ja, maar dat hoeft dus helemaal niks te zeggen.
0: Ze heeft het alarm dat ik achter de knoppen zit.
1: Ah, ja,
0: nou, zullen we gaan battelen?
1: Maar natuurlijk.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De vrijdagmiddag battle.
1: Er werd trouwens ook gevraagd waarom jij achter de knoppen zat. En waarom dat ik dat niet doe.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel een goeie. Nou, dat kan ik wel even uitleggen. Je had een hele lange vergadering. Tot ongeveer 3:50.
1: En, ja, ongeveer.
0: En ik moest die hele uitzending voorbereiden. Dus ik dacht, nou, ik heb al wat liedjes klaargezet.
1: En wat ook nog te maken heeft, ik moet straks ietsje eerder weg. Want
0: ja.
1: Wij hebben een verrassingsfeestje bij ons in de familie. Iedereen weet het, behalve die persoon zelf die jarig is. Dus we moeten wel allemaal op tijd er zijn om dan straks te roepen, precies om 6:00, surprise!
0: Surprise, maar. Ja, dan moet je wel oppassen dat diegene dan niet de deur binnenkomt en zegt, dat hij heel erg schrikt, hè?
1: Ja, goed punt.
0: Ja, dus dat is altijd wel even dat je denkt,
1: ja, komt wel goed, toch, denk ik? Maar zo iemand heeft toch stiekem wel wat door, zou je dan denken, of niet? Kijk, ik heb niks gezegd. Ik heb netjes mijn mondje gehouden. We moesten allemaal de hele week muisstil zijn. En als iemand ging vragen, goh, wat ga je vrijdag doen? Dan moesten we zeggen, ja, ik heb al wat. Dus,
0: Oké, nou goed. We gaan snel van start. Het is pas 4:50. Sterker nog, het is al 4:50. We moeten snel gaan battelen. We hebben 2 liedjes uitgekozen die een beetje met de zomer te maken hebben. En we beginnen altijd met Mayoni en daarna kom ik. Dus zullen we even het officiële moment weer doen?
1: Wat bedoel je nou? Je wil opnieuw de muziek aanzetten?
0: Nee, jij zegt altijd. En dan is hier team...
1: Oké, we gaan nu beginnen officieel met team Mayoni!

0: Ja, dat zijn ze. De keuzes van vandaag. We hebben Team Marjoni tegenover Team Arnoud.
1: Ja, ik zit wel te denken. We hebben wel allebei liedjes uitgekozen waarbij ik denk dat mensen ze niet kennen.
0: Nee, dat is dan ook wel eerlijk, toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Ja. Nou, dat zeg je wel eventjes, maar mijn liedje is van de Humphrey Singers uit de jaren 70.
1: Sorry, maar ik kende het dus niet, hè?
0: Dat was een mega grote hit.
1: Ja,
0: maar... Mexico! Ja, en ik dacht, voetbal in Mexico, idee. Dus dat past mooi bij elkaar. Ik ga even spieken, hoor. Want jouw hit komt uit...
1: Wat bedoel je nou? Uit welk land? Of wat bedoel je nou?
0: Ja, uit welk land en uit welk jaar?
1: Volgens mij komt Daddy Yankee, maar dat is even gokken. Dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij komt hij uit Puerto Rico. En is dit dan 2020? Zeg ik dat goed? Dit was namelijk zo'n hit die in heel veel andere landen een grote hit is geworden. Maar in Nederland hebben we hem een soort van overgeslagen. Ik snap nog steeds niet hoe dat werkt, maar dat is wel gebeurd. En heel af en toe hoor je hem wel eens voorbij komen. Maar ja, ik vind het nog steeds de leukste hit van Daddy Yankee. In al de jaren dat hij muziek heeft gemaakt. Dus af en toe, als ik tijd heb om op de radio te draaien als het lekker warm is, dan doen we dat.
0: Ja, dat snap ik. Nou, ja. Nee, die van mij, ik heb het even opgezocht van Les Humphrey Singers. Ze zingen over Mexico. De band komt trouwens uit Duitsland. En scoorde hier in 1972 een mega hit mee. Echt gigantisch.
1: Aha.
0: Nee, je hebt het nooit gehoord. Het is echt een feestnummer, hoor.
1: Ging bij mij niet echt een lampje branden,
0: Mexico,
1: sorry.
0: Mexico. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan die van de zangeres van mijn naam. Die had ook een liedje over Mexico.
1: Ja, die ken ik dan weer wel.
0: Ja.
1: Mexico.
0: Goed, hey, we gaan snel door. We gaan snel door voordat je hard gaat zingen. Want je hebt nog helemaal niet verloren met de battle.
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Kijk, de bedoeling is natuurlijk altijd dat
0: Zal ik even de laptop bij je... Zal ik hem even bij zeggen? Ja, je loopt de hele tijd om de tafel heen naar je laptop.
1: We hebben er nu een andere tafel en die is groter. Dus je moet verder lopen tegenwoordig. Maar...
2: Hey, makkelijk.
1: Ja, dit is ook makkelijk. Nee, anders kan ik de WhatsApp-telefoon niet bijhouden. Ik zie dat de eerste stemmen namelijk al binnenkomen. Nee, wat is namelijk het verhaal? We hebben jouw hulp hartstikke hard nodig. En dat is door eventjes te stemmen. Dat kan op mij, DJ Mayoni, maar dat kan ook op DJ Arnoud. En waar stem je dan precies op? Nou ja, op het liedje wat we hebben uitgekozen. En de verliezer... Ja, er zit altijd een soort mini straf aan vast. Die moet het weekendshow liedje om iets voor zes meezingen. Ik zit alleen wel te denken, Arnoud. Ja, dan ben ik er helemaal niet. Dus ik heb eigenlijk soort van sowieso al gewonnen.
0: Nou, dan ben ik het goed gemaakt. Dan bel ik jou eventjes.
1: Oh, tuurlijk, ja.
0: En dan sta je midden op die surprise party. En stel nou dat je... Maar dit is grappig. Als jij nou verliest, moet jij zingen. Sta je op die surprise party en denkt iedereen... Oké, wat is zij aan het doen? En dan sta je dan zingen... Het is eindelijk weekend!
1: Ja, dat wordt ook wel een raar verhaal.
0: Nee.
1: Weet je wat? Stem maar gewoon op mij. Mijn liedje is sowieso leuker. Maar, Arnoud... als je nu zit te luisteren, dan ging het misschien allemaal veel te snel. Dus zullen we nog één keer laten horen waar je op kan stemmen. Dit is die...

0: Nou, de keuze is reuze. Ga je voor Mayoni of ga je voor Arnoud? Ik mis wat aan het einde van de battle. Ik mis het. Maar goed.
1: Ja, maar dat moet je gewoon. Dat kan je gewoon aanzetten.
0: Oh, dat is dit.
1: Kijk. Doe maar. Ja. Je kent dit.
0: Wacht even.
1: Lang geleden dit.
0: Ja, dit is.
1: En klik.
0: Ja, goed dat
1: zo.
0: Is het.
1: Oh, nou.
0: Ik dacht dan, waarom komt het dan niet? Maar dat moet ik natuurlijk zelf doen.
1: Ja, ja het is moeilijk achter de knopjes.
0: Het is zo moeilijk.
1: Jij denkt dat ik gewoon allemaal uit mijn neus in zit te vreten daar. Maar dat is helemaal niet waar.
0: Ik zit normaal te wachten op dat geluid. Maar inderdaad, dan moet je dus kijken. Dus klik zo. Ja, oké. Okay. Nou, stemmen kan via hallokidsradio.nl. Check even het WhatsApp-nummer. Of doe het via de mail studio@hallokidsradio.nl.

0: Straks in de uitzending maken we de nieuwe superhit bekend van volgende week.
1: Ja.
0: Maar dit is hem van deze week. Hè? Ik vind hem ontzettend leuk eigenlijk.
1: Ja, de zomer van Oyalele, oftewel de nieuwste van K3. En het leuke is, ze zeggen dus meteen even hoe oud ze toen waren.
0: Ja, ik heb het even niet onthouden. Jij wel?
1: Hanna was toen 10, tenminste ze zong van de zomer dat ze 10 jaar was. Ja. Marten zong dat ze 7 jaar was. Ja. En Julia zong dat ze net geboren was.
2: Hallo Kids Radio.
3: Als die door dit gaat worden. Ja,
2: vrijdagmiddag battle.
1: Er zit wel een klein leeftijdsverschilletje tussen, dat klopt.
0: Ja. We gaan daar snel battelen. Het is 4:30 en we zitten midden in de tussenstand. Mayoni, wat voor berichtjes komen er binnen?
1: Ik heb even de Hallo Kids Radio telefoon erbij gepakt. Het valt me op, het gaat redelijk gelijk. Maar er wordt wel minder gestemd dan vorige week bijvoorbeeld. Dus ik denk toch dat het te maken heeft...
0: Ja,
1: je zit naar het weer te wijzen.
0: Halve land ligt in het zwembad.
1: Nou, hoeft niet. Want ik weet dat er vorige week kinderen uitgebreid berichtjes aan het sturen waren. Dat ze buiten aan het luisteren waren met een ijsje.
0: Ja.
1: Ik denk dat het vooral te maken heeft met dat we toch stiekem 2 moeilijke liedjes hebben uitgekozen.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen.
1: Zoals ik al zei, tussenstand is redelijk 50-50. Dus er kan nog van alles nog wat gebeuren. Dat kan betekenen dat ik ga winnen.
0: Ja.
1: Kan ook betekenen dat jij gaat winnen. Dus ik zat te denken, hè, voor iedereen die dus nu thuis aan het luisteren is. Als je denkt, ja, maar ik ken ze allebei niet, ik heb geen idee. Dan kan je ook gewoon even denken, ik stem op het liedje wat me het leukste gevoel geeft. Of ik stem gewoon op mijn favoriete DJ. Kan ook.
0: Dat kan ook. Nou,
1: het zou zo jammer zijn als je geen stem uitbrengt, toch?
0: Nee, vinden we ook. Ja, ja. Net als bij de politiek. Dan zeggen we wat je ook stemt, maar stem wel.
1: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Zullen we nog één keer de liedjes laten horen?
1: Gaan we doen. We gaan natuurlijk beginnen als allereerste met...

0: dat zijn ze. Ga je voor Team Arnoud met dat oude liedje over Mexico? Of ga je voor, nou, dat wat hippere liedje van Mayoni? Stemmen kan nog, nou, wat zullen we zeggen, nog een minuut of vijf. Is dat een goed idee?
1: Ja hoor. Ja, gaan we ondertussen even...

0: De remix van Baron 1898. Een hele leuke achtbaan in de Efteling. Ik heb hier zelfs ooit nog een keer tekst op gemaakt. Toen ik nog een programma deed
1: ik weet het,
0: in
1: ja.
0: de Efteling.
1: Ja, kun je,
0: ik ga goed nadenken. Hey, ga je mee met ons op avontuur, dans en spring in de Efteling? Even denken, wat kwam er nou ook weer? En luister, dat haalde ik natuurlijk niet. En luister van 2 tot 4
1: ja,
0: naar de show met veel plezier. Zoiets was het geloof ik.
1: Ja, dan maken we dan van 4 tot 6. Van vind je dat goed?
0: Ja,
1: ja.
0: Vrijdagmiddag battle. Ander programma, andere zender. Hè?
1: Nou,
0: die zender is
1: ik zat opeens te denken, dit liedje hebben we al heel lang niet meer gedraaid. En ja. Het was dus gebaseerd op de attractie Baron 1898.
0: Bestaat inmiddels trouwens alweer 11 jaar, hè? Moet je naar.
1: Ja, ik weet het al goed. Ik was erbij in de zomer van 2015, ja. De opening. Was bloedje heet. S'avonds werd hij geopend. Mm-hmm. Met een heel spektakel, alles erop en eraan. Ah. De Venga Boys, die waren er ook nog bij.
0: Oh, kijk aan.
1: En toen mocht je erin. Ja, dat heb ik dus niet gedaan.
0: Je bent er daarna nog nooit in geweest, hè? Dat is toch hoog. Ja.
1: Nee, maar de officiële opening voor het publiek was ook met dit liedje, met de remix van, hoe heet die zijn ook weer? Hardwell natuurlijk.
0: Ja, uit Breda. Ja.
1: En jij begint zo te zingen. Misschien moeten we dat eens even weer uit de kast halen. Dat je dat liedje opnieuw gaat maken met die tekst.
0: Ja, moeten we wel even toestemming natuurlijk krijgen van onze buren. Dus dat wordt wel even een dingetje, denk ik. Maar goed, hè, detail.
1: Ik
0: ga je even iemand bellen.
1: Ik ga even iemand bellen zometeen.
0: Ja,
1: ondertussen zitten we in de battle, de uitslag. Want we moeten ook zo meteen gaan moppen trappen. Ik loop nu al achter. Dus ja, dat ik achter de knoppen zit is eigenlijk helemaal niet handig. Volgende week doet Mayoni het weer.
0: Ja.
1: Maar we gaan eerst naar de uitslag. We hebben alles even opgeteld. Dat zijn de mailstemmen. Dat zijn ook de app-stemmen. En hoe staan we ervoor?
0: Nou, ik had het net eventjes over dat er het redelijk gelijk opging. Dat er zat 1 of 2 stemmen verschil in. Maar inmiddels zijn we aanbeland bij de eindscore. En als ik kijk naar de eindscore, dan zie ik inmiddels wel dat er toch wel een duidelijke winnaar is. Dus, let op, met z'n allen tromgroffel. Doe even mee, hè, als je een tafel in de buurt hebt. De winnaar van de battle van vandaag is geworden DJ Mayoni!
1: Wauw.
0: Yeah.
1: Nou, dan ga ik Mexico meenemen naar een andere keer.
0: Helaas.
1: Helaas, inderdaad. Maar dat liedje van Mayoni, mocht je het nou niet kennen, is een hele leuke. En had gewoon een grote hit kunnen zijn van Daddy Yankee. Maar ja, hij had besloten...
0: Ja, niet uit te brengen in Europa. Dus Europa wist helemaal niemand het op een paar verdwaalde DJ's na. Is toch jammer, hè? Maar weet je... Ik hoop nog echt, dat gebeurt af en toe, dat dit soort liedjes dan ineens heel groot worden op TikTok. Ik bedoel, kijk, laten we eerlijk wezen, kijk naar Sarah Larsson. Die... grote hit Lush Life. Bijna alle kinderen die er nu heel erg op dansen met het dansje en alles, die waren toen nog niet eens geboren.
1: Nee,
0: dus
1: dat
0: het
1: is waar.
0: Kan nog.
1: Dat
0: niks aan de hand.
1: Joh, er komen allemaal remakes aan. Even grappig nog. Chaotic was een hele grote band. Mm-hmm.
0: Zero's, hè?
1: Wat?
0: Zero's,
1: ja. 2002 volgens mij. Geproduceerd door dezelfde meneer als die net dat liedje had gemaakt. Hè, van de Baron. Mm. Meer zeg ik niet. Maar dat liedje is nu opnieuw gemaakt. En die gaat gewoon de hitlijst inkomen, hoor.
0: Aha,
1: ja, kijk, dat kan ik straks even een stukje van laten horen. Nou, je mag hem aankondigen, Mayoni.
0: Oké, vandaag. De battle is gewonnen door DJ Mayoni. En we gaan lekker dansen op het zomerse liedje Bessame van Daddy Yankee.

0: Ja, zo kan het gaan. Hij is alweer een tijdje bezig, hè, deze Job.
1: Sterker nog, hij is alweer bezig met een nieuw liedje. Dat heeft dit keer te maken met een... Nou ja, het heeft niet te maken met een trompet, maar er komt wel een trompet in voor.
0: Laat oh, leuk. Daar oh, leuk. Ja. Daar hou ik van. Ja, trompetten in de liedjes. Oké, Job. Nou, succes. Ja. Doe je best.
1: Nou goed, zullen we waarschijnlijk allemaal te horen krijgen van de officiële manager van Job. Zolang we geen mailtje krijgen, blijven wij ook even stil.
0: Ja, dit is leuk. Zo kan het gaan. Ook op vrijdagmiddag met...
2: Moppetappen met Arne Oud. Het is de leukste mop. Die is super top.
0: Nou, eens even kijken of mijn drumstelletje werkt. Yes, ja, die werkt. En zullen we lekker gaan moppetappen, Marjoni?
1: Ja, we hebben er al een paar binnengekregen. Wat dacht je bijvoorbeeld? Eentje van Roy. Maar ook Janaika zit weer in de mailbox. Bente is vandaag even afwezig van mop. Die was er vorige week wel bij. Ook al was ze eigenlijk op groep 8 kamp. Moet je nagaan. Dus Arnoud, wat gaan we doen? We gaan beginnen met...
0: Ik heb Richie hier klaarstaan.
1: Oh, dat
0: is dat
1: kan
0: even
1: ook.
0: Leuk beginnen
1: ja, oh, die
0: met,
1: staat via de mailbus binnen.
0: Ja, wacht even. Hier, kom. Nou, ik weet niet waar het over gaat, maar we gaan het vanzelf horen.
3: Hoe springt de tijger op de hek?
0: Hoe springt een tijger op een hek?
1: Oh, lijkt me sowieso niet zo'n goed idee, want ik denk dat hij er doorheen zakt. Ik denk gewoon aan mijn aanloopje. Gewoon 1, 2, 3, huppakee.
0: Ja, ik denk dat Richie gewoon een soort tuinhekje bedoelt.
1: Zou kunnen, weet ik niet.
0: Dan vraag ik af, wat doet een tijger in bij een tuinhekje?
1: Maar
0: goed.
1: Ja, maar dat is een mop, hè, dus dat is, ja.
0: Ja, oké. Okay, ja. Nou, goed. Dus wat zeg jij?
1: Ik zeg gewoon een aanloopje.
0: Een aanloopje.
3: Hoe springt de tijger op de hek?
0: Nou.
3: Overheen?
1: Hij springt er overheen. Oh, no. Hij springt er niet op. Hij springt er overheen. Ah, ja.
0: Had ik kunnen weten.
1: Ja, is goed.
0: We gaan, dankjewel Richie. We gaan door met de volgende.
1: Gaan we door naar Roy, want Roy die heeft hem ingestuurd. En dit keer niet uit een moppenboekje, Arnoud, wat jij hebt.
0: Nee.
1: Misschien ga ik niet vanuit. Dit is namelijk niet van het Studio 100 moppenboekje. Het is namelijk een mop die gaat over de zon. Hij heeft even geantwoord op jouw vraag. Je zei een beetje zomerse moppen. Twee zonnen staan aan de hemel. Zegt de ene zon tegen de andere... Oh, ik voel me een beetje ziek. Ik heb het zo warm.
0: Go! Oh. Ja, nee, dat kan natuurlijk ook. Ja, twee zonnen. Ik was even in de war.
1: Ja. Ja, aan de andere kant, een zon moet warm zijn, toch? Want anders gaat er iets niet goed.
0: Nee,
1: inderdaad, wat je leest. Ja, ik ben ziek.
0: Even kijken. Ik heb hier ook eentje binnengekregen van twee vaste luisteraars. Hoe heet een hond die graag in de zon ligt? Hoe heet een hond die graag in de zon ligt? Het is heel logisch. Als je hem ziet, ik heb hem nu gezien, dus ik ga het niet verklappen. Maar als je hem ziet, is het heel logisch.
1: Iets met een chihuahua?
0: Nee.
1: Iets met een labrador?
0: Nee.
1: Iets met een... Ik ken niet meer hondenrassen. Iets met een... wolf?
0: Nee.
1: En geen idee.
0: Een, zou ik het zeggen?
1: Ja?
0: Ja, een hotdog.
1: Oh!
0: In de zon.
1: Oh, ik zat even helemaal in de verkeerde hoek te denken. Oké. Okay. Ja, dat klopt ook. Ja, is inderdaad ook een goeie. Zeg, zullen we zo meteen naar die van Janaika gaan? Die zijn altijd heel moeilijk, maar ik had hem vorige week. Hè. Ach, ik was zo trots op mezelf. Eindelijk ging het een keer goed.
0: Nou, Janaika, leuk dat je ondanks de hitte toch even de moeite hebt genomen om een mop in te spreken. Even kijken, daar gaan we. Dit is deel 1, altijd in twee delen. Dus de vraag en de oplossing, daar komt-ie.
4: Pietje Arnoud, hoornetje met Joni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
1: Oké,
4: het raadsel is...
0: Nou.
4: Wat zegt het banaan? Tegen een aap. We hebben niet of jullie het weten. Goed, van Janaika.
1: Nou, ik denk dat het heel simpel is. Ik denk dat die banaan zegt niet opeten.
0: Ja, ik zeg een banaan kan het helemaal niet praten. Maar goed.
1: Punt. Ja.
0: Dus wat zeg jij?
1: Ik zeg niet opeten.
0: Niet opeten. Oké. Nou, we gaan nog even één keer naar de vraag luisteren van Janaika. Is altijd leuk.
4: Ja. Joni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
0: Nou.
4: Het raadsel is... Wat zegt de banaan tegen een aap? Ben benieuwd of jullie het weten.
0: Nee.
4: Goed, van Janaika.
0: Vertel.
4: En weten jullie het antwoord al? Het antwoord is...
0: Nou.
4: Tromgeroffel!
0: Yeah.
4: Helemaal niks. Want een banaan kan niet praten.
0: Nee, dat zeg ik.
1: Had jij het nou gewoon goed? Nou, zeg.
0: Ik zeg net, een banaan kan toch helemaal niet praten?
1: Ja, maar bij sommige moppen heb je toch een ander soort mop. Ja, ik weet niet. Dat is toch, ja.
0: Oh, ik heb hem gewoon... Nou, Janaika, ik geef mezelf even een schouderklopje.
1: Ja, zo had ik het dus vorige week ook. Dat ik ook dacht, wauw, ik weet hem!
0: Ja, goed. Ja, maar ik vind hem wel weer hartstikke leuk. Even kijken.
4: Arnoud, hoor dat je met Joni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze.
0: Nee, dat is dezelfde. We gaan door met Debbie. Debbie heeft ook wat ingesproken. Zal ik hem even laten horen?
1: Ja.
0: Ja, let op, daar gaan we.
4: Zie het antwoord al, het antwoord is.
0: Nee, wacht even. Ja, nee,
1: moeilijk hè, de knopjes, Arnoud.
0: Janaika, die zit... Die zit, oh ja, ja, ja.
1: Zit overal doorheen. Zo?
0: Gina, je zit overal doorheen. Ja, maar het is mijn schuld. Wacht even hoor. Kijk, de muziek is ook al op. Jeetje, wat een gedoe allemaal. Ik ben blij dat ik volgende week daar zit.

0: dat is de kat van Debbie. Ja, Debbie die verzint ook altijd eigen moppen. Dat is ook altijd wel leuk. Weet ik niet. Miauw?
1: Ja, dat zou je wel zeggen, hè? Dat zou je wel zeggen. Nou, goed, we gaan luisteren naar Debbie.
2: Kijk. En ik vang hem.
0: Oké. Ja, zo ik kun vind je dit, af en toe een mop zelf bedenken. Ja, dat klopt.
1: Ja, maar ik vind het hartstikke leuk. Gewoon. Ja. Ik bedoel, het is wel heel creatief om zelf een mop te verzinnen. Ik zie jou met dat boekje trouwens, het nieuwe boekje.
0: Ja, maar we hebben ook nog net een berichtje binnengekregen.
2: Ja, dat hoor ik niet meer. Niet.
1: Ah, Debbie gaat er weer doorheen. Hoe kan dat nou?
0: We hebben ook nog een ingesproken berichtje binnengekregen van Sophie.
1: Van Sophie. Dat is deze. Moet ik even kijken, als ik nou op dit knopje druk, zul je zien dat Debbie weer tevoorschijn komt natuurlijk. Hè? Dus ik hoop het niet. Even kijken.
2: Hoi Diana, toch Diana?
0: Nee, serieus? Nee, zo moeilijk is het toch niet? Oh, echt mij? Okay.
1: Debbie, hou... Nee, sorry. Nee, dat ligt
2: kijk, niet links als hij een vliezen ziet.
1: Nee.
0: Dit is echt zo'n categorie, ik ga jou gewoon nooit meer achter de knoppen laten. Dit wordt wel echt heel erg. Het is gewoon een soort van een sleutel die we erop gaan zetten.
3: Hoe opent de skelet?
0: Ja?
3: De deur?
1: Oh, dat is een goeie. Hoe opent een skelet de deur? Dit is, dit ook alweer?
0: Dit is Sophie.
1: Sophie. Oh, Sophie. Leuk, ja. Hoe opent een skelet een deur?
0: Ja, ik zou denken met een sleutel, maar dat heeft een skelet denk ik niet, toch?
1: Nee, dat zou ik ook zeggen.
0: Kijk, en een geest die kan er gewoon doorheen lopen. Die hoeft de deur niet open te doen. Die loopt er gewoon dwars doorheen. Dus ja, dat kan een skelet ook niet.
1: Nee, dat is waar. Nou, we gaan dan eventjes luisteren wat het antwoord is van Sophie.
3: Hoe opent een skelet?
1: Ja.
3: De deur?
1: Met een sleutel, Sophie.
3: De deur.
1: De deur.
3: Het antwoord stuur ik zo.
1: Ja, nee, dat is...
3: Goedje, Sophie.
1: dit vind ik de leukste mop tot nu toe. Het antwoord stuur ik zo.
0: Ja. Oké. Okay. Nou,
1: complimenten voor Sophie.
0: Ja, weet je wat, Arnaud, dan weet ik het goed gemaakt. Dan gaan we even ondertussen wachten op het antwoord van Sophie.
1: Ik zie hem binnenkomen.
0: Oh, je hebt hem al binnen. Oh, ik wou net zeggen.
1: Nee, ze heeft hem getypt, het antwoord. Ja. Dus het antwoord is, hoe opent een skelet de deur? Ja. Met zijn sleutelbeen.
0: Zat ik wel in de buurt, hè, met die sleutel.
1: Ja.
0: Had even niet bedacht natuurlijk dat hij ook een sleutelbeen heeft.
1: Oh, nee, daar komt Sophie weer. Zie je? Ja, dat is mijn muis is een beetje gevoelig, dus...
0: Ja, nou goed. Oké, laatste dan. Uit jouw nieuwe moppenboekje, Arnoud, de Labra Cadabra door. Hartstikke nieuw vers van de pers. Komt-ie. Is namelijk ook een raadsel. Hoe vraagt een robot op een feestje een drankje?
1: Wacht even. Hoe vraagt een robot...
0: op een feestje een drankje?
1: Ja, ik zit even na te denken, maar ik zou het zo niet weten.
0: Het goede antwoord is, mag ik iets drinken, alsjeblieft?
1: Die is ook leuk. Ja. Die heb ik echt nog nooit gehoord. Oh, die staat dus in een nieuw boekje.
0: Staat in een nieuw boekje, ja.
1: Oh, Roy, dit boekje ga je ook leuk vinden, hoor. Ik weet het zeker. Nou, lachen!

0: 3, 2, 1. De dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: Ja, het is de zomer. Jorden, Joris en Boris bij Hallo Kids Radio. Het is warm buiten. Het schijnt vanavond wel te gaan regenen. Onweer en hagelstenen, wat dan ook. Maar ja, dat mag de pret niet drukken, want morgen is het gewoon weer lekker warm, hè?
1: Ik zat te denken, ja, sorry, ik wilde even iets laten horen op de radio.
0: Zit je nou gewoon andere radiozender te luisteren?
1: Nee. Ik heb zoals vers van de pers, dit is K3 nieuwtje.
0: Ja, wat dan?
1: Ja, maar ik wil het even laten horen, want dan kan ik het ze zelf laten vertellen. Dus even kijken
0: klik.
1: Hoe het gaat. Nog een keer.
0: Ja, ook bij jou gaat ook lekker, hè?
2: Gaan we met ons op het podium staan tijdens K3 Land? Doe dan een dansje van de zomer van Oyalele. Film het en zet het online. En vergeet zeker niet de hashtag zomer van Oyalele. Zo simpel is het. Succes!
1: Oftewel, als jij nou toevallig binnenkort een keer met K3 op het podium wil dansen, wat natuurlijk super vet is om te doen. Ze hebben namelijk elk jaar bij Plopsaland K3 Land. Dat ze een lange tijd helemaal in het zonnetje staan van K3. Ja, dan kan je dat dus misschien wel, die droom kan wel waar gaan worden. Tenminste, als je een filmpje plaatst over jouw leukste dansmoves op de zomer van Oyalele, zet dat even online. Tag K3 daarin. En dan kan het dus zomaar zijn dat je binnenkort te horen krijgt dat je op het podium mag. Dat is toch leuk? Kijk, ik kan ook niet zo goed dansen, maar ik denk dat ik ook wel even mee ga doen.
0: Ja, dat snap ik helemaal.
1: Ja, ik zie jou heel moeilijk kijken, maar ik snap het ook wel. Jij hoeft het ook niet te doen. Hè? Het is alleen voor de mensen die goed kunnen dansen, die K3 hartstikke leuk vinden. Kijk, jij ziet het verschil af en toe niet helemaal tussen de dames. En je noemt af en toe iemand nog Klaasje. En dan goed, gaan hè?
0: Maar Klaasje deed het ook leuk.
1: Ja, dat...
0: En Klaasje zit nu weer in K3, hè? Dus,
1: Ja, maar heel kort.
0: Ja, heel kort.
1: Dit mag ik misschien niet zeggen, maar ik ben blij als ze weer is. Ik vind dat Marten namelijk een stuk mooier kan zingen. Maar dat is mijn mening. Maar goed, ik heb ze natuurlijk laatst live gezien, hè, in de musical van Don Roosje. En weet je, Klaasje deed het goed. Absoluut. Maar ik vind dat Marten gewoon beter zingt. En nee, dat mag je vinden, toch?
0: Ja, dat snap ik helemaal. Ja. Hey, ik zit even in de WhatsApp-telefoon te kijken. Ja. Debbie, wat is er aan de hand? Elke vrijdagavond eet Debbie zoete aardappelfrietjes. Maar ik zie nu opeens gewone frietjes.
1: Oh, krijgen we nou. Ja. Airfryer een stuk?
0: Nou, de gewone frietjes kunnen ook in de airfryer.
1: Ja, nee, maar ik bedoel, als ik kijk naar de foto, dan zie ik ook niet het standaard bord van altijd. Ik zie een papieren zak eromheen zitten met twee bakjes.
0: Ja,
1: dus
0: het
1: lijkt alsof deze toch echt uit de frituur komen. Dat de airfryer hartstikke stuk is.
0: Nou, vrijdag frietjesdag. Niet voor jou, denk ik, hè?
1: Nou, ik weet het niet. Ja, we hebben straks dat verrassingsfeestje, hè, dat we om 6 uur moeten gaan roepen. Surprise! Ik heb geen idee wat er geregeld is.
0: Nee, precies.
1: Het kan ook een barbecue worden natuurlijk. Is ook leuk.
0: Ja, dat kan ook. Hé, zometeen wil ik jou nog even een paar liedjes laten horen die met het Nederlands elftal te maken hebben. Maar nu is het tijd voor dat ene liedje wat je altijd hoort om 5:10. Maar ik kan hem even niet vinden.
1: Oh nee.
0: Is dat deze? Ja, nee, echt waar. Ik kan hem maar niet. Nee, dat is de verkeerde. Zie je? Dus dat is heel ingewikkeld nu.
1: Even gaan helpen?
0: Nou, moet je me even komen helpen. Oh, want anders dan ga ik deze doen. En nee, dat is ook niet het goede geluid. Dus wat moet ik nu aanzetten?
1: Oh.
0: Ja, het is een beetje dramatisch. Ik weet het. Dus,
1: ja, ik denk dat we echt een soort straf aan jou moeten geven of zo. Want het is al zoveel fout gegaan hier nu in de vrijdagmiddag uitzending.
0: Ja,
1: ik denk dat we gewoon moeten zeggen
0: dat
1: je het laatste half jaar daarna niet meer op de radio.
0: Dat kun je toch niet zeggen?
1: Nee, maar gewoon achter de... Ja, dit is weer niet de goeie. Wat doe je nou?
0: Is wel een leuk liedje. Nou, kom even.

0: Nou, het is bijna weekend. We hebben hem gevonden volgens mij. En Marjone zegt meteen, oh, heb je hem weggegooid? Nee. Klik. Ja, wat? Klik? Oh, wacht even. Ja, klik. Deze. Toch? Ja.
1: Hallo!
0: Nee! Nee, dat is hem niet. Nee, dat is... Daar zie je, dan weet je. Dan heb jij het ook niet.
1: We hebben hem dus weggegooid. Dat kan niet anders.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we het even als volgt doen. Wacht even hoor. Dan haal ik even alles erbij. Ja, het is gewoon live, hè.
1: Dus alles wat je nu klaar hebt gezet, gooi je dan allemaal weg, hè?
0: Ja, dat is wel even zo. Ja,
1: dat is okay. Niet erg?
0: Nee, dat is niet erg. Nou, dan gaan we zien.
1: Klik, zo, klik. Goed?
0: Ik krijg gewoon even les in radiomaken hier.
1: Dat is echt heel erg.
0: Het was 10 jaar geleden wel anders, maar...
1: Ja.
0: Nou, zeg het maar.
1: Ja, de tweede, daar.
0: De tweede.
1: Die, ja.
0: Oké. Okay. Oh, dan had ik die... Ja, had dat dan gezegd? Nee, maar die had ik... Nee, ja goed, maakt ook niet uit. Hey, we gaan een heerlijk weekend tegemoet met Dirk Schelen, met natuurlijk meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin. En het zwembad, denk ik, wordt 32 graden morgen.
2: Ja, alle loodjes op het laatst wegen toch echt het allerzwaarst. Al heb je nog zo'n leuke baan, hey, het weekend komt eraan.
0: Nou, reken maar, en we zijn nog lang niet klaar. We zijn

0: Hoi Susanne, hoi Mignoni. En mijn airfryer is niet stuk. Maar ik zeg je één ding, ik had heel ook geen zin om te koken.
1: Oh.
0: Sorry daarvoor.
1: Ik,
0: heb wel mijn twee Cheeto-sticks.
2: Maar Debbie, wacht even, een airfryer is toch al niet koken? Dat is gewoon, je zet een ding aan, je doet de zak friet erin en dan
1: ja,
2: was het.
1: Maar het is wel gezonder dan dat je het in de frituur doet. Dus ja, nee, maar Debbie, ja. Je hoeft tegen ons geen sorry te zeggen natuurlijk, want dat is je eigen eten. Wat is ook weer, ja, ik zie het nou even, wat is ook weer een Cheeto-stick? Ik ken wel de Cheeto-toets, maar dit is wat anders, zeg maar. Het ziet er wel lekker uit hoor, daar niet van.
2: Cheeto-stick.
1: Een Cheeto-stick, is het met een C denk ik.
2: Het is vlees.
1: Ja.
2: En het is een frituursnack afkomstig uit België. Wordt al gegeten sinds de jaren 70. Moet je naar.
1: Zo, dat wist ik helemaal niet.
2: Dat wist ik oprecht ook niet.
1: Nee, de berenklauw ken ik wel. Maar,
2: ja, alleen nou is even de vraag. Echt waar?
1: Wat is er?
2: Kalkoenvlees.
1: Oh.
2: Echt waar, joh? De snack bestaat uit blokjes kalkoenvlees afgewisseld met stukjes ui.
1: Oké, nou.
2: Gedipt in deegbeslag.
1: Smakelijk eten, Debbie. En dat komt hartstikke goed. Het is bijna 5:30. Ik ga jou zo meteen op pad sturen, Marjane. Want jij hebt natuurlijk nog een surprise party.
2: Ja, anders ben ik te laat. Nou, kreeg ik trouwens wel van een luisteraars berichtjes. Oh jee, dan hoop ik dat ze de jarige op niet aan het luisteren is. Want dan weet hij wat er vanavond de bedoeling is.
1: Ja, nee.
2: Nou, ik denk niet, want die is namelijk nu nog aan het werk. Dus dat komt goed.
1: Ja, het is wel goed dat hij vandaag goed gefeliciteerd wordt. Want ik weet niet of je dat toch weet. Maar hij was een keer een aantal jaar geleden jarig. Ja. En wij zetten natuurlijk elke dag de jarig in het zonnetje. Mm-hmm. Toen heb jij deze meneer vergeten.
2: Ja.
1: Maar toen hebben we wel een hond gefeliciteerd. Ja,
2: toen kreeg ik dat daarna in de schoonfamilie lang nog te horen.
1: Ja, dat we wel een hond hadden gefeliciteerd. Ja. Nou goed, we gaan even naar het WK. Amerika natuurlijk. Ik heb een paar leuke liedjes uitgekozen. Mm-hmm. Jij mag zo meteen kiezen. Ik laat er 3 horen.
2: Oh.
1: En dan kies jij wat de leukste is. Maar thuis mag je natuurlijk ook meedoen.
2: Een soort battle XXL dan.
1: Ja, als je op een gegeven moment zegt na afloop willen we even weten wat je van het liedje vindt. Mm-hmm. We gaan luisteren naar Corrie en Giel. En die hebben een heel leuk chanson gemaakt, een liedje. En dat heet Mee naar de USA. En ik neem je even mee naar dit liedje. Amerikaanse volkslied. Ik zeg er even bij. Maar... Gaan we?
3: Ladies and gentlemen, all rise for the president, and give him a big hand.
1: Oké. Corrie en Giel. Hartstikke nieuw.

0: ik weet niet of ze hier morgen nou mee gaan winnen, hoor, met dit liedje. Het is Nederland-Zweden. En wat vind je ervan, Mayoni?
1: Ja, het is niet helemaal mijn smaak, sorry. Nee.
0: Gaan we door naar nummer 2.
1: Kijk, dit klinkt al beter.
0: Nou, wie zou dat nou zijn?
1: Dat kan niet anders dan Gerard.

0: Nou, onze eigen Gerard Joling met rood-wit-blauw. Wat vind je ervan?
1: Ja, sorry, maar ik dacht dat hij in het begin zong... wat was het nou? We gaan verliezen of zoiets? Nee, wat was het nou?
0: Ik spoel
1: het even terug.
0: Ik spoel het even. En oranje,
1: dat grijp ik geschiedenis. Ja, ik dacht dus, oranje grijpt natuurlijk weer mis.
0: Maar ik weer mis, ja, dat zou zo maar kunnen.
1: Dat verstond ik. Ik denk, dat is toch zielig.
0: Nou maar, goed, thuis mag je meest hebben. Hè. Wat vind je het leukste liedje?
1: We gaan ik vind hem wel beter dan de eerste. Ja, okay, hij is wel leuk. Okay, okay. Ja.
0: Dus dan heeft Gerard Corrie en Giel eruit gezongen. Ja. Gaan we naar nummer 3. Wie zou dit dan zijn?
1: Samuel Welten.
0: Oh, dat weet je ook.
1: Ja.

0: Ja, dit is natuurlijk allemaal hartstikke nieuw. Kijk, vroeger klonk het zo, hè? André Hazes, wij houden van Oranje. Wordt nog steeds in elke kroeg gedraaid, hoor. Nou, welke zullen we gaan draaien? Dus wordt het Corrie en Giel? Of wordt
1: ik pak even de app erbij, dat is leuk. Even kijken wat
0: ja,
1: er gebeurt.
0: Vind ik goed, ja.
1: Even kijken wat er gebeurt.
0: Nou, we even een klein stukje ter aanmoediging van morgenavond, 7 uur, hè?
2: Hoe een klein land groot kan zijn, is dat niet prachtig?
0: Nou, ik heb thuis wel even je hulp nodig, zo.

0: Morgenavond is de wedstrijd Nederland-Zweden om 7 uur. En ja, morgen ga ik... Ja, sorry Marjone, ik ga even naar een andere radiozender.
1: Hoezo dat
0: nou? Nou, dat is een reunie. Het is een zender die bestaat 20 jaar. En,
1: waar je ooit gewerkt hebt.
0: Uitgenodigd. Ja, ja, ja. Maar die hebben een dresscode.
1: Ja?
0: Ja, die past bij de zender, maar ook bij de wedstrijd. Oranje.
1: Ah ja, heb jij iets oranje?
0: Nee.
1: Je kan het Hallo Kids Radio shirt aan. Ja,
0: dat is een grap. Dat ga ik doen.
1: Dat zou hilarisch zijn.
0: Ja, dat kan ik natuurlijk wel doen. Nou, zijn we eruit? Heb je een app gekeken?
1: Ja, ik heb even gekeken. De meeste stemmen gaan toch wel echt naar Samuel. Want Samuel Welte is natuurlijk nog niet zo lang bezig in de muziekwereld. Maar iedereen vindt dit wel de klapper.
0: Oké. Okay. Ja. Ik vind wel dat hij een beetje op zijn Amsterdamse zingt. Maar ja, daar komt hij ook vandaan natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is ook
0: goed zo. Nou,
1: dan wordt het een goede meezingen dit hoor.
0: De leeuw komt eraan. Hopelijk morgen een goede uitslag voor...

0: Ja, de Leeuw komt eraan. Morgenavond, heerlijke tijd trouwens, 7:00 PM. Want sommige wedstrijden worden dan 's avonds laat of 's nachts gespeeld.
1: Ja, ik ben dus alleen wel echt heel bang, hè. Kijk, voor kinderen is het nog tot daar aan toe. Maar er zijn best wel veel grote evenementen. Komend weekend, de toppers die gaan optreden. Je hebt een andere radiozender heeft de Foute Party. Je hebt waar jij naartoe gaat, een grote reunie. Allemaal grote feestjes die dus eerst met z'n allen voetbal gaan kijken. We moeten al tegen Zweden, dus dat is al moeilijk. Wat nou als Nederland verliest? Dan zit iedereen daarna in die feeststemming en denkt, kunnen we net zo goed meteen stoppen.
0: Nee, kijk, bij het feestje waar ik naartoe ga, hebben we het goed bekeken. Want daar is eerst het feestje.
1: Ja, en dan?
0: En daarna de wedstrijd.
1: Oh, dus, slim. Ja.
0: Maar kijk wat er gebeurt bij die andere radiozender in het rood. Ja, dan gaan ze eerst met z'n allen in het Philipsstadion in Eindhoven gaan ze naar die wedstrijd kijken.
1: Ja, lijkt me toch wel moeilijk, hoor.
0: En dan
1: en natuurlijk de toppers ook, hè. Die gaan in het, Ajax-station kijken. Of stadion kijken.
0: Dat is toch zien dat ze worden ingemaakt door Zweden. En dan moet je nog een keer een feestje vieren.
1: Oei. Goed. Laten we hopen dan dat ze gewoon winnen. Ja, het zal een hele moeilijke wedstrijd worden. Maar laten we hopen dat ze winnen. Want... ja, tot nu toe, ze hebben de vorige keer gelijk gespeeld tegen Japan. Dus dat betekent dat er van alles nog wat kan gebeuren. Zweden staat nu bovenaan in de pool.
0: Oh.
1: Dus ja, we moeten minimaal 1 wedstrijd winnen. En eigenlijk liefst 2.
0: Dat is waar. Maar Joni, het is bijna 5:30. Jij moet zo gaan. Maar we moeten nog wel even de superhit van volgende week bekendmaken.
1: Ah ja. Ja, dat is belangrijk. Want de superhit van afgelopen week, die we dus net ook al gedraaid hebben, dat was dus K3.
0: Ja.
1: In die week kwamen ook tips binnen voor de superhit die we voor volgende week hebben bestempeld. Want ja, we konden er maar 1 kiezen.
0: Zal ik een tipje geven?
1: Dat mag. Ja, dat kan nog steeds alles zijn, hè?
0: Ja, dat is op zich wel waar, ja.
1: Nou, misschien kun je een betere tip geven. Arno, het heeft alles te maken met een heel groot koor in Nederland.
0: Oh, ja.
1: Wat ook te maken heeft vaak met de Koningspelen en de kinderboekenweek.
0: Nou, dan weet je het wel. Als een vis in het water, lekker bommetjes maken. Als een vis in het water, van kinderen voor kinderen, is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio.

0: dit liedje werd gemaakt voor de allernieuwste.
1: Ja, sorry, ik zit weer
0: van Toy Story.
1: Ja, ik had weer een liedje aangezet. Ach, per ongeluk. Dus, nee, sorry, wat wij zeggen?
0: Nee, ik wilde zeggen dat het liedje wat je net hoorde van Taylor Swift is pas een paar dagen, laten we het zo even noemen, een paar dagen oud. Is namelijk gemaakt voor de nieuwste film van Toy Story, deel 5 alweer. Hè? Moet je nagaan. Er is geen enkele andere animatiefilm die al zoveel verschillende films heeft gehad.
1: Nee.
0: Over zo'n lange tijd, want de eerste keer was namelijk in de jaren 90.
1: Ja, dat is grappig, hè? Want je hebt Toy Story, TS,
0: ja?
1: Taylor Swift.
0: Oh, heet is dat je het nu zegt, dan had ik er niet eens over nagedacht.
1: Ja, nee, er is een heel logo gemaakt namelijk. In de stijl van Toy Story, maar dan van Taylor Swift.
0: Oh, dat heb ik dan weer niet gezien. Ik had wel gezien dat ze op de première was. En dat ze toch even de handtekening heeft gevraagd van de twee stemmen die de Toy Story's karakters hadden ingesproken. Omdat zij namelijk vroeger als kind ook heel erg fan was.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Hey, het is bijna 17:15. Zometeen nog de platenkast met de uitsmijter van Elvis Presley. Maar ja, jij gaat er al weer vandoor.
0: Ja, ik moet echt gaan rennen, want anders ben ik straks niet netjes om 6:00 aanwezig voor de surprise. Maar dan kom ik straks binnenlopen en denken ze dat ik de jarige ben.
1: Ja, dat
0: wordt een beetje een
1: raar. Ik ga je wel gewoon bellen straks, hoor. Je moet even mee zitten natuurlijk. Dus,
0: helemaal niet. Ik had gewonnen. De battle.
1: Jij hebt gewonnen. Oh ja, ik zit helemaal in de... Ja, goed. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Nou, fijn weekend alvast. En maandag is natuurlijk weer een nieuwe ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En dan zit Mayoni achter de knopjes.
0: Ja, en ik had de prijs alvast klaargelegd. Heb je hem al gezien?
1: Nee.
0: Zeg het even voor iedereen die vast luistert. Is volgende week zijn we helemaal in het thema van Bobo.
1: Oh, wat leuk. Wat leuk. Nou, volgende week. In de ochtendshow.
0: Ja.
1: Oké, lekker gaan. En pas op dat het niet gaat regenen zo meteen.
0: Ja.

0: Het is de nieuwste van Twist. Je hoorde Street Crew, oftewel de straatploeg. Hè? Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van dit liedje. Leuk, Twist op de radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, maar wat ook heel erg leuk is wat er nu gaat komen. Namelijk een liedje van Elvis Presley. De hele week hadden we als thema Elvis, The King of Rock and Roll. En heel veel leuke liedjes. We hebben Viva Las Vegas gehad. Can't Help Falling in Love. We hadden In the Ghetto. Don't Be Cruel. En nog veel meer. Maar de uitsmijter, die hebben we vanmiddag. In 1968 maakte Elvis Presley het liedje A Little Less Conversation. Dat betekent, laten we iets minder praten. Ja, dat kan natuurlijk. Nou, dat was een bescheiden hitje. Ja, tot 2002. Nou, hoeveel jaar was dat later? Dat was 34 jaar later. Toen was er een hele bekende DJ, Junkie XL. Oftewel JXL. En die maakte een remix van dit nummer. Nou, toen werd het een jukkel van een hit. Elvis Presley had het waarschijnlijk mooi gevonden.

0: A Little Less Conversation. Zo hé, dat was Elvis Presley in de mix. En ik weet het, het is een beetje een gekke overgang, maar het kan hier bij Hallo Kids Radio. Van Elvis gaan we naar Bob de Bauer.
1: Op uw plaatsen.

Zomaar Kids gedraaid. Oh, wat een lekker plaatje is dit. Magnetic van Bauza. En dat was nou net niet wat ik wilde afspelen. Nee, deze natuurlijk wel. Nou, het is bijna 6 uur. Het is heet. Maar we komen er wel.

tadam. Ja, nou, wat ga je eten? Gaat het een barbecue worden of een lekkere frisse salade? Dat kan natuurlijk ook, want het is heet. En nou, daar heb je toch wat minder trek meestal. Goed, bijna 6 uur. De muziek gaat natuurlijk gewoon door op Hallo Kids Radio met extra veel zomerse muziek. Morgen meneer Kaasschaaf en mevrouw Suikerspin op de radio tussen 9:30 en 10:00. En daarvoor Dirk Schelen met zijn grote Dirk Schelen Show. Nou, maandagochtend, dan is er weer een nieuwe ochtendshow. En daar hebben we nu al hartstikke veel zin in. En het belooft volgende week ook nog lekker weer te worden. Oh ja, en veel plezier met de voetbalwedstrijd, want die is morgen.

0: namens iedereen bij Hallo Kids Radio. Fijn weekend.
1: 3, 2, 1. De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jüri Hapje.
1: Jüri
2: Hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie?

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, rood kapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
5: Hallo, wij zijn Milou en Riemske. Groetjes.
6: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo, we zien bij Marissa.

0: Zwaan Kleef aan. Er was eens een man met 3 zonen. De jongste zoon werd thuis Dommer genoemd. Eigenlijk was hij helemaal niet dom, maar gewoon wat stil. Hij was geen opschepper en had ook niet zo'n grote mond als zijn 2 broers. Hij werd dan ook vaak door zijn oudere broers gepest.
1: Zeg oudste, zo te zien moet je vandaag naar het bos om hout te hakken. Alles is op en het wordt koud vannacht.
0: Hij kreeg van zijn moeder een heerlijke versgebakken eierkoek mee en een fles drinken. Toen hij al een tijdje onderweg was, zag hij in het bos een oud grijs mannetje.
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek of iets te drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
3: Nee, echt niet. Als ik jou het eten en te drinken geef, dan heb ik zelf straks honger en dorst. Je zoekt het maar uit, ouwe man. Ik ga werken. Zou je ook eens moeten doen.
0: Hij liep verder het bos in, zonder nog aan het oude mannetje te denken. Toen hij een prachtige boom had uitgezocht, begon hij te hakken en te hakken en de spaanders vlogen in het rond. Hij had er echt zin in. Toen plotseling de bijl op de boom afketste en zijn arm verwondde.
3: Mijn arm. Heel gelukkig zit hij er nog aan, als dit maar goed komt.
0: Voor hem was het uit met houthakken met zijn pijnlijke arm dik in het verband.
1: Nou, knaap, dat ziet er niet best uit. Zo kun je niet meer hout hakken. Gelukkig heb ik nog een zoon. Hij is wel niet zo slim, maar zo'n domme fout zal hij hopelijk niet maken.
0: En ook de tweede zoon vertrok op de volgende ochtend met een heerlijke koek, een fles drinken en een grote bijl naar het bos. En ja hoor, daar zat het oude, grijze, hongerige mannetje weer. Of nog, ja, want dat vertelt het verhaal niet.
4: Oh nee, hè. Wie is een zwerver? Ik loop stug door en ik doe net of ik hem niet zie.
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij van mij een stuk koek of een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
4: Ja, hoor eens, ik ben niet suf. Als ik iets weggeef, dan kan ik het zelf niet meer opeten. Pak maar wat paddenstoelen, dat is goed genoeg voor je, ouwe zeur.
0: Even later stopte die voor een enorme boom. Hij begon vol goede moed en met alle kracht te hakken tot...
4: Oh, verdorie! Mijn been! Mama! Mama! Als dit nog maar goed komt!
0: Tja, en zo eindigde ook de tweede zoon met een zwaar gewond been in het verband.
1: Ik heb nu echt een probleem. Dit was mijn laatste nadenkende zoon. En Dommer kan ik toch niet sturen? Hij verwondt zichzelf al met een schaar. Laat staan dat ik hem een bijl meegeef.
5: Vader, laat mij nou gaan hout hakken. Zo moeilijk zal dat toch niet zijn? Ik ben hartstikke sterk. En het lijkt me heerlijk om de hele dag buiten te werken.
1: Luister eens, lieve jongen, alles goed en wel. Maar je snapt toch zelf wel dat je geen schijn van kans hebt als je 2 wijze en sterke broers dit klusje niet konden klaren? Wou je je hoofd per ongeluk afhakken of je hand? Nee, lieve jongen, blijf alsjeblieft thuis.
5: Laat me nou 1 keer bewijzen dat ik ook wat kan. Toe!
1: Misschien heeft hij toch wel gelijk. We hebben het hout hard nodig om het dagelijks vuur onder de kookpotten te maken, dus... Nou, jongen, ga je gang.

0: De volgende dag ging dus ook de jongste zoon op pad. En dit keer niet met een heerlijke verse koek en lekker drinken. Maar met een homp droog brood en een fles water.
1: Hé, dat is me ook wat. Daar zit een oud mannetje. Hij ziet er slecht uit. En wat een rare plaats om uit te rusten. Goedemorgen, kan ik u ergens mee helpen?
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek en een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
1: Oei, dat is nou ook wat.
2: Ja.
1: Ik heb alleen maar een homp oud brood en wat gewoon water. Meer kan ik u niet aanbieden.
2: Dat is aardig van je, jongen.
0: De jongen ging naast hem zitten en haalde zijn knapzak tevoorschijn. Maar in plaats van oud brood en gewoon water haalde hij er tot zijn grote verbazing lekkere vers gebakken eierkoeken en een fles verse melk uit. Ze deelden alles tot het op was.
2: Zo, jongeman, dat was lekker. Omdat jij zo'n goed hart hebt en aan een ander denkt, zal ik je wat geluk geven. Daar staat een oude boom. Die moet je omhakken. Daarna zul je tussen de wortels wat bijzonders vinden.
0: De jongen liep met zijn bijl naar de oude boom en begon te hakken. Na een poosje viel de boom om en waarachtig. Daar tussen de wortels van de boom zat een zwaan met prachtige veren van puur goud. Snel pakte hij de zwaan op en wilde het oude mannetje voor deze gouden tip bedanken. Maar het oude mannetje was verdwenen.
1: Het begint al donker te worden. Ik ga maar in een herberg slapen vannacht. Het lijkt me niet handig om in het donker alleen in het bos rond te lopen met een gouden zwaan onder mijn arm.
0: De herbergier had 3 dochters. En toen die domoor zagen aankomen, bedachten ze wat ze allemaal met het goud konden doen.
3: Ik zie daar die prachtige gouden veren. Ik pak ze en dan ben ik rijk. En dan kan ik hier lekker weg. Jeehee!
0: Toen domoor even niet oplette, wilde de oudste dochter een veer uit de zwaan trekken. Maar wat was dat? Haar gezicht kwam tegen de zwaan aan en met haar neus bleef ze kleven. En hoe ze ook haar best deed, ze kwam niet meer los.
4: Ik zit vast! Trek me los!
5: Hé, jij daar, oudste zusje. Je dacht zeker alles voor jezelf te houden, hè? Nou, mooi niet. Laat los! Laat los! Laat los! Laat los! Laat los!
4: Geplakt! Nog zit jij op!
5: Ik zit vastgeplakt!
0: Toen zaten er 2 mensen vastgeplakt aan de zwaan. Toen ook de jongste kwam aangerend om haar niets te missen, zaten ze alle 3 vast en moesten ze de hele nacht zo blijven zitten. Domoor deed of hij niks zag en pakte de volgende ochtend de zwaan onder zijn arm en wandelde het bos in. Onderweg kwamen ze een pastoor en een boer tegen.
2: Hela, meisjes, schamen jullie je niet een jongen zo achterna te lopen? Geef me een hand, dan breng ik jullie terug.
6: Ho, nou, pastoor. Dat past niet achter de vrouw aanlopen. U moet u schamen.
0: Na een half uur liepen er 3 meisjes, een pastoor, 2 boeren en de bakker achter de zwaan aan. Zo liep de stoet maar door. Na een halve dag zo gelopen te hebben, kwamen ze langs het kasteel van de koning. Daar hing een grote brief met een officiële mededeling aan de poort.
7: Landgenoten, mijn dochter, de prinses, kan al meer dan een jaar nergens meer om lachen. Het gaat derhalve niet goed met haar. Wie haar aan het lachen kan maken, mag met haar trouwen. Was getekend Zijne Majesteit, de koning.
1: Nou, dat is me ook wat. Een heel jaar niet lachen. Ik ga maar eens kijken of ik wat kan doen.
0: Domoor trok de hele sliert mensen die aan de zwaan vast zaten mee het kasteel in. Toen de prinses dat zag, proestte ze het uit en ze stikte bijna van het lachen.
5: Zoiets grappigs heb ik van mijn leven nog niet gezien. Vader, kom toch eens kijken. Oh, mijn kaken doen gewoon pijn van het lachen.
0: De koning was gelukkig dat hij zijn dochter zo zag lachen. Maar toen hij de armoedige jongen zag, kreeg hij toch wel spijt van zijn belofte.
7: Wat een slungelig scharminkel, zeg. Het zal je zoon maar zijn. En die laat ik toch zeker niet met mijn dochter trouwen. Maar wacht, Ik bedenk eerst een paar onmogelijke opdrachten voor hem. Zeg, jongeman, hartelijk bedankt dat je mijn dochter hebt laten lachen. Je mag met haar trouwen, maar je moet eerst nog even een opdracht uitvoeren. Dat hoort zo, hè? Ik heb een hele kelder vol met wijn. Je krijgt 10 uur om iemand te zoeken die binnen die tijd mijn wijnkelder tot de laatste druppel kan leegdrinken.
1: Prima, komt voor elkaar.
7: Zei die nou voor elkaar?

0: Dan liep hij terug naar het bos, waar hij het oude mannetje weer zag.
1: Wat ik u wilde vragen, heeft u nog dorst? Dan weet ik iets heel merkwaardigs. Iemand mag een hele kelder wijn leegdrinken tot de laatste druppel.
2: Waar? Zeg het me, want ik heb een verschrikkelijke reuzendorst.
0: Aangekomen bij de wijnkelder slurpte de man wijnvat na wijnvat rustig leeg, alsof het soep was. 10 uur later waren alle wijnvaten in de kelder helemaal leeg. Geen druppel wijn was er meer te vinden.
3: Verdraaid, dat was dus niet de bedoeling. Jongeman, tijd voor je tweede opdracht. Zie je op de torenklok hoe laat het is?
1: Nee.
3: Klopt. Er ligt een berg brood met kaas voor. Zoek iemand die de hele berg tot de laatste kruimel op kan eten, en mijn dochter is voor jou.
0: Weer ging Domoor naar de vreemde man in het bos en vertelde hem over de nieuwe opdracht.
1: Ik hoop dat u honger heeft, want ik wil echt graag met de prinses trouwen.
2: Ik ben blij dat je het vraagt. Van drink alleen kan een mens niet leven. Ik rammel zo wat van de honger.
0: Nou, je begrijpt het al, hè? Ook die opdracht was snel geklaard. En weer stond de jongen voor de koning.
3: Potjan Dozemi, zelfs dit is ook weer gelukt. Ik moet nu echt iets onmogelijks bedenken, anders ben ik mijn dochter kwijt. Goed, de derde en laatste opdracht dan. Breng mij een schip dat over land en water vaart.
0: Teleurgesteld liep Domoor weer naar het bos en vertelde het oude mannetje zijn derde opdracht.
1: Tja, beste man, nu heb ik echt een onoplosbaar probleem. Heeft u gehoord wat ik naar de koning moet brengen? Een schip dat over land en water vaart. Maar waar haal ik dat vandaan? Dat bestaat helemaal niet.
2: Maak je niet druk, jongen. Ik geef je morgen een schip dat vaart over land en water. Ga maar rustig slapen.
0: De volgende dag stond er een prachtig schip in de kasteeltuin. En de koning keek ernaar en zuchtte.
3: Een jongen die dat allemaal voor elkaar krijgt, is dan toch wel heel bijzonder. Ik kan niet langer weigeren mijn belofte na te komen.
4: Je hebt alle opdrachten goed uitgevoerd, mijn zoon. Je mag met mijn dochter trouwen.
0: Het duurde niet lang meer of de bruiloft werd gevierd. In het hele land sprak het volk over de bijzonder slimme jonge man die de prinses weer had laten lachen en de koning 3 keer te slim was afgeweest. En natuurlijk leefden ze nog lang en gelukkig.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen. Mooi!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Arrivederci.
1: 3, 2, 1.
2: De Dino Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino Trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: stille på de mannen en kommer kapelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo! Go, go! Yo, yo!

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

papa had een rover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de armen gaan met al die ammunitie in jouw

0: Franse poester. In een groot landhuis aan de rand van een klein dorpje woonde een meisje. Haar naam was Assepoester. Elke dag ging ze naar de markt met haar stiefmoeder en haar twee stiefzusjes, Prunella en Minerva.
1: Tja, loop nog eens door, stom kind.
2: Ik doe mijn best, moeder, echt waar.
1: Ha, jouw best is niet goed genoeg.
0: Daar liepen ze dan. Stiefmoeder voorop, daarachter Prunella en Minerva, en helemaal achteraan liep Assepoester, die alle tassen moest dragen. Tassen met nieuwe jurken, nieuwe hoeden, nieuwe schoenen. Allemaal voor de twee stiefzusjes.
1: Kom, meisjes, lieve meisjes. We moesten naar huis. Ons schoonheidsslaapje wacht op ons. En jij, Assepoester?
3: Thuis wacht er nog een vaat op jou. Het wordt ook hoog tijd dat je de raam weer eens lapt en stof afneemt. En ik word helemaal hartstikke gek van al die spinnenwebben. Dus schiet eens op!
2: Maar moeder, dat heb ik gisteren nog gedaan.
1: Wil jij zeggen dat ik lieg? Na alles wat ik voor jou heb gedaan? Toen jouw vader stierf, zei iedereen tegen me dat ik gek was om jou in huis te nemen. En ze hadden gelijk. Ik had je naar een weeshuis moeten sturen. Maar nee. Ik heb jou opgenomen in mijn perfecte gezinnetje. Ik heb je een doel gegeven in jouw leven. Schoonmaken. Nee, zelfs dat. Zelf schoonmaken, dat kan jij niet.
2: Spijt me, moeder.
4: Hoe kun je zo ondankbaar zijn, vieze pat?
5: Als ik niet van die dure schoenen aan had, zou ik je schoppen, Assenprutser.
0: Een paar dagen later in het paleis was de prins op zoek naar de koning en de koningin. Die vond hij in de eetzaal, waar net de lunch werd geserveerd.
6: Mam, wat heb ik nou weer gehoord?
7: Christopher, we hadden het net over je.
8: Je moeder had het over je. Ik luisterde.
6: Weer een dansfeest? Met al die suffe dames?
7: Zoiets noemen we een bal, jongeman. Het wordt tijd dat jij een vrouw vindt.
6: Ik wil niet weer een bal, mam. Ik wil zelf een vrouw vinden.
7: Maar je ziet het helemaal verkeerd, mijn jongen. Het is meer een soort onder onsje. Met wat familie.
6: En?
7: Aan alle vrijgezelle meisjes van het land. Maar wat kan dat voor kwaad?
6: Maar ik wil het niet.
8: Jongen, luister. Al wat je moeder en ik willen, is dat je gelukkig wordt.
6: Laat me dan zelf mijn bruid vinden en echt verliefd worden.
7: Niemand heeft ooit beweerd dat je niet verliefd kunt worden op een bal.
6: Ja, dag! Ik wil dit niet horen.
0: De prins draaide zich om en liep weg van zijn ouders.
7: Ach, hij vindt het vast wel leuk als het zover is. Nog vandaag zullen we een uitnodiging door het land sturen voor het bal van de prins.
0: Diezelfde middag liep Assepoester weer over de markt met haar stiefmoeder en twee stiefzusjes. Assepoester liep weer achteraan, net zoals altijd.
2: Assepoester doet dit, Assepoester doet dat. Ik word er gek van. Ik doe zo mijn best om goed te zijn. Waarom laten ze me nooit met rust?
0: Midden op het marktplein stopte een paard met op zijn rug een piepklein lakeitje met een bulderende stem.
9: Mag ik allen uw aandacht? Een bericht van het paleis!
4: Ik ben dol op berichten van het paleis!
1: Mond dicht, schatje, en luisteren.
9: Zijn koninklijke hoogheid, prins Christopher van Plunjerozen, geeft morgenavond een groot bal in zijn paleis. Alle vrijgezelle meisjes zijn uitgenodigd voor dit grootse feest.
1: Joehoe, meisjes. Hebben jullie dat gehoord? De prins zoekt een bruid. Oh, dit is jullie kans.
5: Ik mag met de prinsje trouwen.
4: Niet als ik hem het eerst ontmoet.
0: De twee zusjes waren dol enthousiast.
2: Wat zou het mooi zijn om ook naar het bal te kunnen gaan. Te dansen met de prins tot het ochtend wordt. Als je verliefd zou worden op mij.
1: Verliefd op jou? Het idee.
0: Assepoester pakte de tassen op en liep voorzichtig achter haar stiefmoeder aan.

0: Thuisgekomen liep de stiefmoeder met haar twee dochters meteen naar boven, naar de slaapkamers. Want er moest nog heel veel gebeuren voor het grote bal van de prins.
1: Mag ik ook mee naar het bal?
2: Assepoesterliefje, wat moet jij daar? Je hebt thuis nog veel te veel te doen.
1: Ik kan zorgen dat al het werk af is en
2: misschien... dan praten we morgen weer verder, misschien. Dan ga dan maar schrobben, de vloer is vies.
0: Met het idee dat ze mee zou mogen naar het bal, ging Assepoester aan de slag. Nog nooit had ze zo snel schoongemaakt. Ze ging de hele nacht door, zelfs toen de haan al lang had gekraaid.
3: Assepoester, vieze pat, waar is mijn korset?
4: Nou, dat heb jij wel nodig, zusje.
3: Nee, jouw neus verdient een medaille.
4: Nou, mijn neus is gotisch, zegt mama.
2: Kan jij nou nooit iets goed doen, Assepoester? Kom hier en help mijn dochters.
0: Ze hielp haar twee stiefzusjes met alles. Van hun kapsel tot aan de laatste strikken van hun jurken. En aan het einde van de middag, toen alles klaar was...
1: Mag ik ook nog mee naar het bal? U heeft het beloofd.
3: Heeft u dat lelijke kind beloofd dat ze mee mocht?
4: Heb je wel eens naar je gezicht gekeken, Assenproetster? Walgelijk!
3: En dan die vreselijke lompe poten van je!
4: Ja. En wat wil je gaan doen met dat haar van je? Het is net stro.
5: Maar Assenpoester, kijk toch naar jezelf. Je kunt toch onmogelijk mee naar het bal in die jurk die je nu aan hebt? Iedereen zou je uitlachen. Oh, misschien... Ik zei, misschien. Je had toch niet echt gedacht dat je mee mocht?
2: Ik heur de koetsier. Kom, meisjes, we gaan.
4: Ik ga toch zo lekker swingen met die prins?
2: Dansen, liefje. Dat heet dansen.
0: Toen iedereen op weg was naar het bal, bleef Assepoester alleen achter in de keuken. Ze huilde.

0: Meisje, waarom huil je? Stop met huilen.
1: Assepoester schrok van de stem.
2: Wie bent u? Waar bent u?
0: Ik sta hier achter je, kind. Ik ben je petemoei.
2: Mijn petemoei? U bent mijn petemoei? Echt petemoei?
0: Ja, precies. En als je mijn naam nog vaker zegt, verslijt hij. Ik ben hier om je te helpen, lieve kind. Wat is het hier binnen toch koud, zeg.
1: Petemoei zwaaide met haar toverstaf en er verscheen een knapperend vuur in de open haard.
2: Hoe doet u dat?
0: Dat is gewoon een kwestie van oefenen.
2: Maar als u kunt toveren...
0: Dan kan ik jou ook helpen. Maar natuurlijk kan ik dat. En daarom ben ik ook hier. Ik hoorde wat je net zei. Jij wilt naar het bal.
2: Er is niets wat ik nog liever zou willen. Maar het is onmogelijk.
0: Nee, niets is onmogelijk als je het maar echt wilt. En jij kunt al je dromen waarmaken. Je moet er alleen wel in geloven. Nou, laten we maar snel aan de slag gaan. Eens kijken. Zoek de grootste pompoen die je kunt vinden. En dan nog een paar muizen. En dan, dan komen we al een heel eind.
1: Petemoei toverde de pompoen om in een glazen koets. De muizen werden paarden en tot slot werd de hond veranderd in een koetsier.
2: Wat prachtig, Petemoei. Loebas lijkt zowaar een echte heer.
0: En nog één dingetje. Draai eens rond.
1: Met een zwaai van haar toverstaf veranderde de oude jurk van Assepoester in een prachtige glanzende baljurk die zo mooi was dat de sterren erin leken te schitteren. En aan haar voeten droeg ze prachtige glazen muiltjes.
2: Hoe kan ik u ooit bedanken?
0: Door te genieten van je avond.
2: Dank u wel, Petemoei. Heel erg bedankt.
0: Nou zou ik toch bijna iets vergeten. De betovering verbreekt als de klok 12 uur slaat. Daarna wordt alles weer zoals het was. Niet vergeten, hoor.

0: assenpoester sprong in de koets en zo snel als de paarden konden, galoppeerden ze naar het paleis. Daar was het bal net begonnen.
1: Vanavond zal onze zoon zijn bruid vinden. Ik voel het aan mijn botten.
2: Dat zal je jicht wel zijn. Christopher, leuke meiden hier, hè?
3: Waar? Ze heeft het over ons!
0: Plots gingen de grote deuren bovenaan de trap open. Iedereen werd stil. En daar stond ze. Assepoester, nog mooier dan de zon. Ze leek te zweven toen ze de trap afkwam. Alle mensen weken uiteen en de prins liep regelrecht naar haar toe.
4: Mag ik deze dans van u?
0: Graag! Samen dansten Assepoester en haar prins de hele avond lang.
3: Waarom wil die stomme prins nou niet met mij dansen? Hij ziet toch hoe mooi ik ben? Ik heb zo geoefend op mijn lieve glimlach.
5: Zeg, wie is dat meisje toch?
6: Nou, als hij voor me zou staan, zou ik de ogen uitkrabben.
0: Op de dansvloer hadden Assepoester en de prins alleen nog maar oog voor elkaar.
4: Je bent zo mooi. Ik heb het gevoel alsof ik je al mijn hele leven ken.
5: Zo voel ik me ook. Zo vertrouwd. Ik zou voor eeuwig kunnen dansen. Het is al 12 uur. Ik kan niet blijven.
0: Assepoester liet de prins los en liep zo snel als ze kon naar de grote deuren. En verdween in de nacht.
4: Meisje, wacht! Ik weet nog ineens hoe je heet.
0: De prins wilde achter haar aangaan, maar het was te laat. Assepoester was verdwenen. Toen de prins verdrietig op de trap wilde gaan zitten, vond hij haar glazen muiltje.
4: Hé, een glazen muiltje. Dat moet van haar zijn, van het meisje waar ik van hou.
2: Christopher, waar is dat meisje waar je mee danste?
4: Ze moest weg, maar ik heb haar glazen muiltje. Ik zal trouwen met een meisje dat dit muiltje past.
0: De volgende dag ging de kleine lakei op zoek. Hij ging van deur tot deur om alle vrijgezelle meisjes het schoentje te laten passen. Zo ook bij het landhuis waar Assepoester woonde.
3: Ik hou soms ontzettend veel vocht vast, dan zwellen mijn voetjes op.
6: Jij hebt gewoon pokkenpoten. Laat mij maar passen.
0: Maar ook Prunella paste niet in het glazen muiltje.
7: Het is echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk.
8: Zijn er verder geen andere meisjes in dit huis?
7: Niet één. Deze twee prachtige meisjes zijn de enige. En u zult geen mooiere meisjes vinden.
0: Op dat moment kwam Assepoester net naar beneden met de was.
8: En wie is zij dan?
7: Het is onze dienstmeid. Maar die is zo verschrikkelijk onnozel. Is absoluut geen kandidaat voor de kroon.
8: Jonge dame, zou u het muiltje willen passen?
5: Mag dat?
8: Gaat u zitten, juffrouw.
0: Assepoester ging zitten en paste het muiltje. Het zat haar als gegoten.
8: Dan moet u het meisje zijn dat met de prins heeft gedanst. Juffrouw, mag ik u uitnodigen aan het hof van prins Christopher van Plunjerozen?
3: Dat is onmogelijk! Heb je wel eens goed naar haar gekeken?
4: Laat me nog eens één keer passen, ik wil het, ik wil het!
0: De lakei reikte Assepoester zijn hand en begeleidde haar naar de koets. Ze stapte in en vertrok met hem naar het kasteel, waar de prins zat te wachten op de koninklijke trappen. Toen de koets stopte, liep hij er naartoe en opende de deur.
4: Mijn prinses, eindelijk zie ik je terug. Wil je met me trouwen?
5: Ik zou niets liever willen.
2: Ik wist het wel.
1: Jij met je jicht.
0: Nog diezelfde avond was er een groot feest in het kasteel. Want de prins had eindelijk zijn bruid gevonden.
4: Maar nu weet ik nog steeds niet hoe je heet.

0: niet zoveel vragen stellen. Probeer eerst deze muiltjes eens. Niemand anders dan jij zal ze passen. Vandaag draait alles om jou.
1: Echt waar, Petermoei? Mag ik naar het bal? In deze muiltjes? En ze passen precies.
0: Vooruit nou, er wordt op je gewacht.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Sticky, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch...

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. We zijn die geertjes gebleven.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: je terug. Wat nou gedacht, zeg.
1: Ja,
0: wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Meisjes.
3: Hallo, ik ben Ivano en ik luister altijd naar de Kids Radio. Super gezellig.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Hey!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.